0: pro-Iraanse militie. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd 1 maand geleden aangekondigd door president Trump. Maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen 1 paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die koks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien en een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstratie begon met een lichtjestocht en verliep lang relatief rustig. Wel werd er tijdens het protest vuurwerk afgestoken. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam, en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En pogingen tot brandstichtingen bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar dezelfde rol in Irak. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000. Dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam daalde nog sterker. Het weer, het is op een enkele bui na droog en het is een graad of 3. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en de poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een patrouillevliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Hij zou een ervaren wandelaar zijn. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. Drie mensen zijn opgepakt. De Amerikaanse acteur John Travolta is op het filmfestival van Cannes verrast met een erepalm voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. De acteur is momenteel op het filmfestival voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Coach. Het weer, op een enkele bui na is het droog. Het is 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor schijnt ook de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen. Dat had volgens hem anders gemoeten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Op zondag 14 juni vindt de jaarlijkse jeugdsportdag plaats op de voetbalvelden van Duinrand S. Alle kinderen van 6 tot en met 13 jaar kunnen gratis meedoen aan dit sportieve evenement. Mede dankzij de bijdrage van lokale sponsors.

0: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
2: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
3: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De gemeente Dijk en Waard wil 1,6 miljoen euro investeren in een nieuwe BMX-baan op Sportpark De Vork. Voor 7 ton extra kan er ook een wielerparcours komen. BMX-club De Kleidrijvers moet verhuizen vanwege woningbouw op de huidige plek. Op De Vork is ruimte voor de nieuwe banen en bestaande kleedkamers. Als de gemeenteraad akkoord gaat, moet de nieuwe baan zo snel mogelijk worden aangelegd. Het voorstel wordt volgende maand besproken in de raad. Een ongeluk met 6 voertuigen heeft voor veel vertraging gezorgd op de N242 van Herengowaard naar Alkmaar. Het ongeluk gebeurde vrijdag rond het middaguur. Er waren 4 personenauto's en 2 vrachtwagens bij betrokken. Meerdere slachtoffers zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Bergingsvoertuigen bleken nodig om de beschadigde auto's weer op te ruimen. Door de afsluiting van de N242 ontstond op meerdere plekken oponthoud. 50 ouders komen in protest tegen een voorgenomen schoolsluiting in Alkmaar. In april werd bekend dat Montessori-school De Cilinder deze zomer sluit. Dat willen de ouders voorkomen. Ze dienden een officieel bezwaarschrift in. Dat is gestuurd naar scholenkoepel Ronduit, de Raad van Toezicht en naar het college. De school moet sluiten omdat het onderwijs niet meer aan de kwaliteitseisen van inspectie voldeed. Partijen in de Raad van Dijk en Waard uiten kritiek op wethouder John Does. Die zou de raad te laat hebben geïnformeerd over een subsidiekwestie. Twee sportverenigingen in de gemeente maakten kans op geld van het Rijk, maar de aanvraag was te laat in orde. Daardoor lopen de verenigingen samen bijna 8 ton mis. De gemeente zal dat nu uit eigen middelen betalen. Dat de aanvraag mislukte zou hebben gelegen aan een haperend computersysteem. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Eugenie, je zet pakt uit Eugenie van de Veen. Dag Eugenie.
1: Hoi.
0: Leuk dat je er bent. We hebben elkaar een tijdje geleden gesproken, maar toen was je met Hartelijke Voet net begonnen, hè? Je onderneming eigenlijk.
1: Ja.
0: En dat doe je nog steeds.
1: Ja.
0: En daar gaan we het zo even over hebben, maar er is wat leuks nieuws op je pad gekomen. Je bent ook verhuisd richting Callensoog, daar woon je nu ook.
1: Ja.
0: En Shalita, hè? Dat is het nieuwe horeca onderneming eigenlijk in Callensoog sinds een half jaar ongeveer.
1: Dat klopt.
0: Ja. En ben je leidinggevende geworden?
1: Ja, dat klopt. Ja, ja, mijn roots liggen al in de horeca. En dit is een heel mooi nieuw restaurant. Dus ja, het is ontzettend leuk om daar te mogen zijn. Wat we daar doen, ja, we hebben een Mexicaanse keuken. Een hele vrolijke, frisse uitstraling. Ja, en de warmte van de zon, die voel je zomer en winter altijd in Chulita.
0: Ja.
1: En Chulita is eigenlijk altijd zomer. En we zijn gespecialiseerd in Mexicaanse keuken met authentieke gerechten. En ik zou zeggen, hoort zegt het voort.
0: Ja. Is... Kom een keer langs.
1: Ja.
0: Sowieso. En mocht je minder te been zijn, is ook geen probleem. Het is een lift naar de toiletruimte. Beugels bij de toilet. Dus alles is aanwezig bij jullie ook eigenlijk.
1: Ja, dat klopt. Je kan je krijgt een stukje begeleiding mee naar beneden toe met de lift. En je kan dus ook gewoon netjes naar het toilet daar zo. En dan word je weer omhoog geholpen, ook weer met de lift. Ja. En kan je weer aan tafel.
0: Ja, dat moet geen drempel zijn voor mensen nu dan in ieder geval.
1: Nee, inderdaad.

0: mensen kennen dan wel bijvoorbeeld tapas van de Spaanse restauranten. Ja. Maar bij ons werkt het iets anders. Onze gerechten zijn zo opgebouwd dat je ze makkelijk kunt delen. Dus bijvoorbeeld als je tacos bestelt, dat zitten 3 op een rij, worden die geserveerd. 1 voor jezelf, 2 om te delen. Als je een quesadilla bestelt die lekker gevuld is met chicken tinga of een beef, nou ook hartstikke lekker, is die ook al opgedeeld. En vervolgens als je iets van de grill bestelt, kan je dat ook allemaal delen. Zo is elk gerecht makkelijk opgebouwd om ook weer makkelijk uit elkaar te halen en samen te tafelen.
1: Ja, leuk.
0: En op deze manier leer je eigenlijk de Mexicaanse keuken op een andere manier kennen. Doordat je ook niet meer nadenkt over voorhoofd of nagerecht. Je bestelt eigenlijk op dat moment wat je lekker vindt. En zegt van, nou, hey, dit calamares lijkt me lekker. Ik neem wat taco's en ik neem een fajitas de pollo. Dat is een sizzling pannetje met kip. Nou, dat komt allemaal op tafel. Je krijgt wat kleine borden. En je gaat dat lekker delen met elkaar.
1: Deze, ja.
0: En zo leer je dus meerdere smaken kennen.
1: Ja, en zoete aardappel, hè? Ook dat.
0: Ja, dat hebben we ook inderdaad. Ook lekker begeleidend gerecht. Ja, en de gewone frietjes. Dat zijn bij ons dan Tijuana fries met Mexicaanse kruiden. Ook allemaal erg lekker. En zo zijn er voor elk wat wils op tafel te krijgen.
1: Ja.
0: Mensen kunnen ook terecht bij ons als we glutenvrij willen eten. En de tacos zijn bijvoorbeeld al van zichzelf glutenvrij. En weet je, vele mogelijkheden zijn bespreekbaar. Ook lactosevrij. Dus weet je, het is voor elk wat wils is er wat te krijgen.
1: Dus ook schroom niet als je een allergie hebt. Meld het gerust, want dan kunnen jullie daar rekening mee houden.
0: Ja, zeker kunnen we rekening mee houden,
1: ja,
0: inderdaad.
1: Mooi. En je zijn ook nog in de prijzen gevallen, hè, onlangs. Voor de toegankelijkheid, toch?
0: Ja, klopt. We hebben een bronzen certificaat gekregen voor de toegankelijkheid voor mensen die minder valide zijn. Dus,
1: dat is wel een opsteker, toch?
0: Dat is zeker een opsteker. Ja, en vooral voor de mensen die dat ook nodig hebben. En op deze manier begeleiding kunnen krijgen bij het feit om ook lekker te kunnen eten. Ja. En plezier te kunnen maken met mensen om hen heen.
1: En in zo'n korte tijd al in de prijzen vallen, dat is al een cadeautje op zich, vind ik.
0: Nou ja, zeker.
1: Ja.
0: Dat is het ook.
1: Ja.
0: Ja, we zijn net een half jaar geopend. Dus ja, en we zijn in ontwikkeling met allerlei dingen.
1: Ja, nou.
0: Natuurlijk in Mexicaanse stijl.
1: Ja, heel leuk.
0: En dat kan je vinden op onze website van Chulita. Dus ik zou zeggen, kijk er eens op en meld je aan.
1: Ja, Chulita en Kans Oog. En dan vind je hem ook zo. En ook andere informatie staat er allemaal op.
0: Zeker.
1: Ja, leuk. En wat ik net al zei, Hartelijke Voet is je andere onderneming. En daar hebben we het verleden nog over gehad, toen je net redelijk gestart was. Maar eventjes, de Hartelijke Voet, wat doe je dan bij de mensen?
0: Nou, de Hartelijke Voet, dat is mijn tweede liefde. De eerste liefde is de horeca en de tweede liefde is de voetenwerk. En waarmee ik mensen help te ontspannen. Kijk, het zenuwstelsel heeft heel veel te verduren in ons leven. En alle spanningen worden opgeslagen in ons lijf. En op de manier met voetreflextherapie of voetmassage, want mensen komen ook met voetklachten of beenklachten bij mij. Ja, probeer ik de mensen te begeleiden naar verlichting in voeten en benen. En doordat je met de voeten en de benen aan de slag gaat, krijg je dan heel verlichting in het hele lijf.
1: Ja.
0: En ook weer ruimte in je hoofd.
1: En juist ook in deze roerige tijden, denk ik, dat het nog belangrijker is.
0: Ja, zeker. Zeker. Ja, dat merk je wel echt. Mensen weten soms geen raad meer met het eigen lijf. En ik zeg altijd, als je het lijf leert te ontspannen, ontspant je geest ook.
1: Ja.
0: En krijg je weer ruimte voor andere zaken. En de dingen mag je loslaten. En waar ik zelf heel erg in geloof, is in de kracht van water. Dus mensen starten altijd op met een opgieting in een magnesiumbad bij mij. En die opgieting gaat over voeten en benen.
1: En het is niet zomaar een voetenbadje.
0: Nee, het is niet zomaar een voetenbad. De aanraking begint natuurlijk al door het water. En daarna vervolgens met mijn handen in het water, waarbij ik de voeten en de benen ook scrub en al wat impuls ga geven. Dat werkt heel ontspannend onder begeleiding van muziek ook. En daarna gaan ze naar de volgende behandeling. En dat is dan of voetreflextherapie, een voetmassage of een spa-pedicure.
1: Spa-pedicure?
0: Ja, ook erg lekker. Ja, verzorging van de voeten is heel erg belangrijk.
1: Ja.
0: En dat is vaak een heel

0: ondergeschoven kindje bij heel veel mensen. En ja, we staan er de hele dag op.
1: Ja, je hebt ze de hele dag nodig eigenlijk.
0: Nou, in principe wel.
1: Om van A naar B te kunnen. Dus,
0: ja. En ja, wat ik ook doe met mensen, dat is een rust- en hersteltrajecten. En daarbij komt het zenuwstelsel aan bod in het feit dat je echt goed leert ontspannen. Je krijgt wat begeleidende tips. We gaan ermee aan de slag tijdens de behandeling. En je zal merken door vertraging in het leven, wat je dan eigenlijk in 3 keer achter elkaar leert. En dat gaat toepassen in je dagelijks leven. Dat gewoon enorm helpend is om jezelf weer tot rust te brengen. Want eigenlijk mogen we dat weer opnieuw gaan leren. En gaan toepassen in ons leven.
1: Alles gaat snel tegenwoordig en haastig. En sommige mensen kunnen dan moeilijk de rust weer vinden om weer verder te kunnen. Dus dan is dit een hele mooie optie. Zou een mooie optie kunnen zijn.
0: Ja, zeker. Kijk, en weet je, ik zeg altijd, met mijn werk wat ik doe, breng ik lichaam en geest in beweging. En ik ben zelf ook altijd graag in beweging. En dat is op de dansvloer, zeg maar, op de werkvloer.
1: Ja.
0: Bij de Mexicaan. Vrolijke muziek, daar word ik heel blij van. En muziek draagt bij. En ook met de hartelijke voet. En overigens, ik ben niet de zelfstandige ondernemer van de Mexicaan. Hè, dat duidelijk is. Want dat is,
1: je bent alleen leidinggevende.
0: Ja, dat is het enige wat ik doe. En ik hoop daarmee mijn bijdrage te leveren aan vrolijkheid en blijdschap. Want ik denk dat er veel meer van dat mag zijn in het leven.
1: Ja, vind ik ook.
0: Ja. En doordat mensen meer in de ontspanningssituatie terechtkomen. Ja, er is al zoveel last in ons leven.
1: Ja.
0: Laten we dat kunnen verlichten door onder andere voetreflextherapie, wat ik dan geef.
1: Ja. Bij de hartelijke voet op je website kunnen we ook alles vinden. Hè?
0: Precies, ja. Daar staan de behandelingen aangegeven en wat meer uitleg over de zaken. En mensen kunnen natuurlijk altijd een mailtje sturen of een WhatsApp is ook helemaal prima. En ik, als mensen bellen, ik probeer altijd binnen 24 uur terug
1: te geven.
0: Ja, inderdaad, ja.
1: Nou, heel veel plezier en succes met alles, Eugenie.
0: Ja, hey, en dankjewel, Lisette, dat ik hier bij je mag zijn.
1: Ja,
0: en,
1: graag gedaan.
0: Ik zie je graag weer bij de Mexicaan komen.
1: Ik kom helemaal gezellig. Het lijkt me gezellig.
0: Ja, dankjewel.
1: Dankjewel, hè.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En ook een poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig, op het afsteken van vuurwerk na. Maar rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in. Maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar weer verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is nog niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. De omgevingsdienst wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om 2 fabrieken die kooks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: En Lisette pakt uit Peter Reumer. Dag Peter.
1: Hi, dag Lisette.
0: Hoi, een nieuw jaar en nieuwe ontwikkelingen ook rondom Baantje, hè?
1: Ja, ja, het blijft nooit stil.
0: Nee, er is in ieder geval een nieuw uit. De kok en de moord in donkere dagen.
1: Ja.
0: Lang mee bezig geweest?
1: Meestal doe ik zo ongeveer hetzelfde over een boek. Het gaat erom, soms heb je een gedachte die zich ontwikkelt. En soms moet je wat meer aan je idee sleuren, zal ik maar zeggen. In dit boek wordt Sinterklaas vermoord.
0: Ja.
1: Dat was voor mij wel een bron van inspiratie.
0: Ja?
1: Ja, dat vond ik wel heel leuk om te schrijven, ja.
0: Wat ik ook al buitenuit en tegen je zei, hè, van ik zit er ook gelijk in. En hij is toch wel een beetje de sfeer van toen, maar ook van nu, hè. Dat is ook een beetje de kracht van deelbaantje boeken die uit zijn.
1: Ja, dat is natuurlijk wat ik probeer te doen, wat ik gedaan heb, is je probeert natuurlijk toch altijd de sfeer van de boeken, vooral de wereld van de kok, te bewaren, maar hem wel te plaatsen in deze tijd.
0: Ja.
1: Waardoor ook de jongere lezers, en ik heb gelukkig ook veel jonge lezers, ook een beetje begrijpen waar het over gaat.
0: Ja, dat het begrijpbaar blijft, zeg maar. Dat het niet ingewikkeld wordt. Ja.
1: Nee, of ouderwets, of saai, of een beetje dat opa loopt te vertellen of zo.
0: Ja.
1: Het moet gewoon een verhaal zijn uit deze tijd.
0: Ja.
1: Alleen, is de kok is de hoofdpersoon. Dat kun je niet, dat moet je ook in stand houden.
0: Nee, ja, dat blijft ook zo, hè?
1: Ja, zeker.
0: Peter, waarom is de keuze op de moord op Sinterklaas gevallen in die periode?
1: Kijk, ik wilde eigenlijk schrijven dat zich in december afspeelde. In Amsterdam. Want dan is Amsterdam vol lees en kleur. En dat vond ik leuk om te beschrijven. En toen gingen mijn gedachten terug. Toen ik een klein mannetje was. En met Sinterklaastijd. Met de tram naar de Dam reed. Naar de Bijenkorf. En dan stond ik voor die prachtige laagjes. En binnen hingen Pieter aan touwen, gingen op en neer. En op een troon in een hoekje zat dan Sinterklaas. Eens in het uur ging hij even zitten en zwaaien met zijn handje. En voor een medewerker van de Bijenkorf hoorde ik dat durende de dag Sinterklaas steeds meer bolletjes dronk. steeds wankelend op zijn benen stond. Ja, goed. En toen dacht ik, wat zou er gebeuren als zo'n man, hè, dat is natuurlijk een hulp Sinterklaas, zou ik maar zeggen, gedurende die dag op het leven komt. Wat gebeurt er dan? Ja, daar komt er zo'n verhaal uit voort.
0: Ja, nou leuk. Ik zat er gelijk al helemaal in.
1: Ja.
0: En het is dan leuk dat het een maand, een paar weken na december eigenlijk uitkomt, hè? Heb je dat bewust gedaan?
1: De uitgever bepaalt altijd wanneer de boeken uitkomen. Maar ik wist dat deze in januari uitkomt. En toen dacht ik, ja, dan hebben we het achter de rug. Dan zijn we blij. Want al die drukte is voorbij. Maar dan kunnen we toch nog even terugdenken aan die sfeervolle tijd.
0: Ja. In deze donkere dagen.
1: Ja, in de donkere dagen. Dat wil ik noemen. Ja.
0: Nou, leuk. Ben je druk met een nieuw deel al bezig?
1: Ja, ik zit nu zit ik aan het einde van deel 99. En als dat klaar is, dan ga ik eens nadenken over deel 100, Lisette.
0: Wauw.
1: Want die komt over exact een jaar uit. Volgend jaar.
0: Rond deze tijd, dan moet 100 uitkomen.
1: 18 januari 2027, bij Leven en Welzijn, komt daar de 100ste baantje in de winkels.
0: Ja, dat ooit gedacht.
1: Onwaarschijnlijk, ja. Ja, goed, dan Abby heeft daar toen 70 van geschreven.
0: Ja.
1: Maar ik vind het op zich al bizar dat ik er 30 geschreven heb. Bizar.
0: Ja, en het leeft ook zo, hè?
1: Het leeft enorm.
0: Ja.
1: Het is groter.
0: Het is een merk geworden bijna, volgens mij.
1: Ja, zeker een merk. En ik merk ook, we hebben de plaat gemaakt, hè, met zo'n Job en ik. Nou, daar krijg ik heel vaak van terug, dat mensen dat luisteren en het leuk vinden. En Baantje is een merk. Dat is absoluut een feit. En ik doe mijn best om dat merk zo goed mogelijk te onderhouden.
0: Ja. En supernieuws natuurlijk dat we straks er op tv kunnen genieten als het goed is.
1: Ja. Ja. Ja, maar daar heb ik zelf niets mee te maken, moet ik eerlijk zeggen. De bedoeling was dat John de Mol belde op. Ik ken hem, want ik heb 20 jaar met hem gewerkt. En die zei, ik wil op basis van je boeken 10 afleveringen maken. Nou, dat vond ik een leuk idee. Maar dan gaat de uitgeverij praten met de producent. En ja, die zijn daar niet uitgekomen. Dus daar hebben we verder niks mee te maken. Dat gaat buiten mij om. En dus hebben ze besloten om verhalen te maken, zelf verhalen te maken. Nou ja, oké. Okay. We gaan het zien.
0: Ja, we gaan het zien. Ik ben wel benieuwd.
1: We zijn wel benieuwd.
0: Ja.
1: En ik denk ook, kijk, iedereen loopt mij te feliciteren de hele tijd. Omdat ik denk dat iedereen zit te wachten op een nieuwe seriebaantje. Ik weet het zeker.
0: Ja. Nou, we kunnen het nog steeds zien op Videoland, hè? Er zijn nog steeds wat afleveringen te zien.
1: Ja, ik weet het. Maar ik bedoel, ze hebben Gooise Vrouwen ook weer teruggehaald.
0: Ja.
1: En Medisch Centrum West hebben ze ook teruggehaald. En al die programma's zijn een succes.
0: Ja.
1: En je moet je voorstellen, het is nu momenteel buiten niet zo'n prettige omstandigheden. We leven in moeilijke politieke tijden. En dan is het fijn terug te trekken met iets vertrouwds. Bijvoorbeeld baantje.
0: Ja. Zoals vroeger.
1: Of vrouwen. Of,
0: ja.
1: Zoals vroeger. Ja.
0: Zoals vroeger. Dat
1: geeft een beetje.
0: Op vrijdagavond, tv aan, huppatee.
1: Vrijdagavond 8:30. Ja. Elke vrijdagavond 8:30. En dan wist je dat het baantje kwam. Ja.
0: Ja.
1: De hele familie keken altijd. Ja.
0: Wij gingen er ook echt voor zitten hoor, vroeger altijd.
1: Ja, ja. We gaan kijken hoe dat met de nieuwe serie is.
0: Ja, ik ook.
1: Ja.
0: Nou.
1: Ja.
0: Ik wil je voor nu hartelijk danken. Elisa pakt uit Peter Reumer.
2: Voor de kust en Duinstreek.

0: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: is het niet. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De gemeente Dijk en Waard wil 1,6 miljoen euro investeren in een nieuwe BMX-baan op Sportpark De Vork. Voor 7 ton extra kan er ook een wielerparcours komen. BMX-club De Kleidrijvers moet verhuizen vanwege woningbouw op de huidige plek. Op De Vork is ruimte voor de nieuwe banen en bestaande kleedkamers. Als de gemeenteraad akkoord gaat, moet de nieuwe baan zo snel mogelijk worden aangelegd. Het voorstel wordt volgende maand besproken in de raad. Twee auto's zijn vrijdag aan het einde van de middag hard op elkaar gebotst op de kruising van de Rustenburgerweg en de Jan Glijnisweg in Herugowaard. Waarschijnlijk ging het mis door een voorrangsfout. Beide auto's raakten zwaar beschadigd. Ambulancepersoneel heeft meerdere inzittenden nagekeken, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Door het ongeluk was er korte tijd verkeershinder. De politie onderzoekt de oorzaak verder. Een auto is donderdagavond in een sloot beland op de Schapenlaan in Bergen na een uitwijkmanoeuvre voor een scooterrijder. Het ongeluk gebeurde rond 9:30 bij Zanegeest. De automobilist week uit om een botsing te voorkomen, maar verloor op een stuk grind de controle over de auto. De bestuurder raakte niet gewond, ook de scooterrijder bleef overeind en kwam met de schrik vrij. Een berger haalde de auto uit de sloot. Dijk en Waard houdt de ontwikkeling van 9 kleine kantoren op het Raadhuisplein tegen. De ontwikkelaar wil de kantoren uitrusten met onder meer een douche en een kleine keuken. Volgens de gemeente gaan de kantoorpanden dan te veel op woningen lijken. Dat mag niet op deze plek. De ontwikkelaar tekende bezwaar aan, maar de bezwaarcommissie blijft bij het standpunt van de gemeente. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Maar eens dan komt de dag, dan luiden ze de klok. Dan draag jij witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kijken, daar denk ik altijd aan. Als bij nacht in de kroegen hier ik je na-

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken, Agent 24.
1: ANWB Verkeersinformatie, bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Toprooster lost voor u de vraag op, wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie heeft in Apeldoorn drie mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig op het afsteken van vuurwerk na. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. Bijna 60 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijke vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. Een Irakees die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. En ook een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen. Dat hebben de landen afgesproken na twee dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump. Maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. Het weer vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de

0: zeggen, wij zijn best wakker. En jij?
1: Ja hoor, ik ben ook hartstikke wakker. Goedemorgen, het is zaterdagmorgen, het is 16 mei van het jaar 2026. En dit is weer het leuke ontbijtprogramma Best Wakker tot aan 10 uur. Met alleen maar prettige muziek en heel veel leuke items. Waaronder Pret & Breakfast. We gaan weer lekker een ontbijtje met je samen klaarmaken. Dus pak een pen en papier er alvast maar weer bij. Kan je meeschrijven. En voor jezelf, je gezin of je partner gewoon wat lekkers klaarmaken op deze zaterdagmorgen. Verder hebben we om 10 voor 9 cabaret voor 9. En zometeen in deel 2 Le Mémoire de Petit Déjeuner. Oftewel die ontbijtherinnering met bijpassende plaat. Blijf dus luisteren naar Best Wakker op deze zaterdagmorgen.
0: Best informatief. Best.

fabriceren. Dat is het deze keer. Kwark met geroosterde muesli en mandarijn. Nou, dat klinkt toch lekker, hè? We gaan uit van 4 personen. Wat heb je daarvoor nodig? 150 gram muesli naturel. 1 eetlepel milde olijfolie. 4 mandarijnen. 800 gram magere kwark. En een halve theelepel kaneel. Meng de muesli met de olie. Verhit de koekenpan zonder olie of boter en rooster de muesli in circa 5 minuten op middelhoog vuur. Schep regelmatig om en laat het iets afkoelen. Pel de mandarijnen en verdeel ze in partjes. Verdeel de kwark over diepe kommen en verdeel de muesli en de mandarijnpartjes erover. Bestrooi deze met kaneel. En dan zeggen wij, eet smakelijk!

de oude doos, zullen we dan maar zeggen. Scaffold en Lily de Pink in Best Wakker op deze zaterdagmorgen bij Radio 80. Nu met een heel romantisch mooi plaatje om bij wakker te worden. Hij is van David Soul. Hier is Don't Give Up On Us.

In het kader natuurlijk van het Eurovisie Songfestival. Waar we niet aan meedoen. Linda was toen de inzending van jaren geleden van Nederland met No Goodbyes. Ze hoorde ook geen hoge ogen, maar werd vooral bekend om de jurk waar die dansers onderuit kwamen. Misschien weet je het nog wel. Het is in ieder geval van een hele tijd geleden. Hier in Best Wakker op deze zaterdagmorgen. Nu met een fijne gouden ouwe in de vorm van de Whispers. Hier is And The Beat Goes On.

0: Waarom het niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton de Alberta.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. D66 Dijk en Waard heeft een nieuwe voorzitter. Jacob Hilbrands neemt het stokje over van Michael Veelders, wiens termijn erop zat. Hilbrands was eerder al actief binnen D66. Hij moet met zijn ervaring helpen bij de plannen van de partij voor de komende jaren. Volgens fractievoorzitter Daan Pfeiffer kan Hilbrands een belangrijke bijdrage leveren aan de ambities van D66 in Dijk en Waard. Een ongeluk met 6 voertuigen heeft voor veel vertraging gezorgd op de N242 van Herengewaard naar Alkmaar. Het ongeluk gebeurde vrijdag rond het middaguur. Er waren 4 personenauto's en 2 vrachtwagens bij betrokken. Meerdere slachtoffers zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Bergingsvoertuigen bleken nodig om de beschadigde auto's weer op te ruimen. Door de afsluiting van de N242 ontstond op meerdere plekken oponthoud. Ondernemers in Egmond aan Zee zijn boos over wegwerkzaamheden in de Voorstraat en Prins Hendrikstraat vanaf 1 juni midden in het toeristische seizoen. Ze vinden de planning onbegrijpelijk en zeggen dat de gemeente te laat heeft gecommuniceerd. Volgens ondernemers zorgen eerdere werkzaamheden al voor files en omzetverlies. Ze vrezen nu opnieuw overlast, klachten en annuleringen en vragen om uitstel tot na de zomer. De provincie is begonnen aan de ontwerpfase voor de herinrichting van de N203 tussen Uitgeest en Limmen. De belangrijkste aanpassing is een verbreding van de weg en de bermen erlangs. De komende maanden worden mogelijke oplossingen samen met belanghebbenden uitgewerkt, waaronder grondeigenaren die grond zullen moeten verkopen. De provincie verwacht in september een eerste ontwerp voor de N203 tussen Uitgeest en Limmen. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Pressure. In deze zaterdagmorgen bij Best Wakker bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. We gaan terug in de tijd naar 1978. Toen was daar de film Grease. Weet je toch een beetje? Olivia Newton-John in een schommel voor een filmdoek zong ze voor John Travolta. Hopelessly devoted to you. Kiss me.

0: Zo, ik zit dus in die lift. Ik bel u vanuit de lift. Ik wilde naar de 16e etage. Ik ben blijven hangen op de 14e. En ik kan er niet uit. Hè? Elsink. natuurlijk, juffrouw. Dat is de E van Eduard. De L van Leo. De S van Simon. De I van Isidore. De N... Hè? De I van Isidore, juffrouw. Hè? Nou, gewoon de I van Isidore. Ja, dat wil ik wel even spellen. Dat is de I van Isaac, de S van Simon, de O van Otto, de D van Dirk, Otto en Richard. Hè? Ik ben Isidore niet, ik ben Elf. Je hebt al X op de etage in die lift. Die lift is kapot, ik kom niet uit. Is het mogelijk dat u iemand belt tegen mij eraan halen? Ja, wel, je kan af.
1: Meneer, wacht even, breng het licht in de... Nou is

0: Die lift is kapot, ik niet uit. Is het mogelijk dat u iemand belt tegen mij eraan halen? Ja, wel, je kan af.
1: Ja, meneer. Meneer, wacht even, Brijk. Het licht in de lamp. Nou is er. Is het donker? Prima. En, gaat het prima? Nou, meneer, is mijn afdeling verzorgd. Allemaal tegen de dienst.
2: Nou, en zit u daar helemaal alleen? En u heeft zo'n prettige stem. Zeg, meneer, mag ik u vragen, heeft u dat kleine turquoise knopje al geprobeerd bovenaan? Nou, kijk, er zitten namelijk 16 knopjes in, uitgevoerd in het noir. En bovenaan zit een turquoise knopje. Doet hij niets? Wat erg, hè? Nee, meneer, ik ben van Putten van Cosmetica. Oh, dat is helemaal niet erg, hoor. Wij worden zo vaak verward. Zeg, meneer, zal ik eens even kijken of die van Putten die u moet hebben nog in het pandje aanwezig is? Ja, dan vraag het even aan de portier. Zeg, portier, hoor eens even. Daar zit namelijk iemand in de lift, die kan niet meer voor of achteruit. Laat staan, op en neer. En nou zou ik jou eens willen vragen... Die

0: Oh, wat zeg jij vieze woorden. Oh. Hallo? Nou, meneer die van Putten die u moet hebben is volgens mij naar huis. Zal ik u zijn huisnummertje even geven? Daar staan 8921 en een negentje. Goed, meneer, dan prik ik u door, hè? Centrale. Buitengesprek voor de heer van Putten, 89219. Natuurlijk, meneer. Van waar belt u? Vanuit de lift, daar mogen wij u niet door verbinden.
1: Juffrouw, doe me één plezier. Ik sta in de ratlift en ik wil er nou uit. 89219, alsjeblieft.
2: En met mevrouw van Putten. En meneer, mijn man zit te eten en lekker. Meneer, luister even. Kan u maandag even terugbellen? Dan roep ik hem even. Jo, Jopie, kom even. Telefoon. Een of andere zenuwelijer.
3: Hallo, meneer Van Putten. U spreekt met Elsink. Ik ben zo blij dat u kwijt moet eens luisteren. Ik zit in de lift. Ik wil naar de 16e etage. Ik ben blijven hangen op de 14e en ik kan er niet uit. Ja, meneer Van Putten. Dat ding dat ging gewoon omhoog. Stopt op een gegeven ogenblik. Ik denk, ben er. Dus wat doe ik? Ik duw tegen die deur. En die deur die ging niet open. Wacht even, Van Putten. Wacht even. Ik bedoel, die deur die ging toen niet open. Maar nou wel. En ik ben nog op de 16e ook.

Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: krijgen betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood. Dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet bevestigd door IS. De VS claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Daarnaast voerde het Amerikaanse leger eind vorig jaar luchtaanvallen uit op IS in Nigeria. Zeker 57 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie, waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijk vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. In Brasschaat, net over de grens in België, is een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. 4 andere inzittenden raakten zwaar gewond. Alle inzittenden waren 16 of 17 jaar oud. De auto raakte van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Volgens de politie is er mogelijk te hard gereden. In België kan een 17-jarige een voorlopig rijbewijs halen. Hij mag dan alleen met een begeleider rijden en geen passagiers meenemen. Ook mag er in het weekend niet 's nachts worden gereden. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in Amerika. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. En in de middag nog wat zon bij maximaal 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Doei!

Eventjes lekker wegzwijmelen nog op deze zaterdagmorgen. Het is net na 9 uur geworden. You're the level 42 and it's over. Dat is lekker wakker worden. Over lekker wakker worden gesproken. Zometeen hebben we Le Memoir de Petit Déjeuner. Oftewel die ontbijtverhaal met bijpassende plaats. Blijf dus vooral luisteren. Tot die tijd was Stuart en Tina Turner. En It Takes Two.

0: Slims kun je je ontbijt al snel niet meer herinneren. Was het zo niet de moeite waard? Soms vergeet je het nooit meer. Het ontbijt van 30 jaar geleden bijvoorbeeld. Omdat er zomaar ineens een kuikentje uit je zacht gekookte eitje kroop. Of je luisterde 's morgens naar de radio in een eetcafé. En plotseling zat je tegenover de toekomstige oma van je toekomstige kleinkinderen te ontbijten. Jullie keken elkaar aan. Liefde. Op het eerste ontbijt. Het zou zomaar eens waar gebeurd kunnen zijn. Le Mémoire du Déjeuner.
1: Goedemorgen, best wakker. Ooit was ik in de gelegenheid om samen met mijn vrouw in Rotterdam in 1981 naar het concert te gaan van Johnny Cash. Wat was dat een geweldige ervaring. Vooral de opening met deze memorabele Ring of Fire. Daarom wil ik hem graag horen bij mijn ontbijtje om de dag goed te beginnen. Groet, Bernard.

Wij nemen nog geen afscheid hoor. Je hoorde Mary Hopkin en Goodbye. Hey, heb jij nou ook zo'n leuke ontbijtherinnering met bijpassende plaat? Stuur even een mailtje naar redactie@rtv80.nl. En wie weet zit je volgende week al in de show. We gaan nu luisteren naar Roxy Music. Dit is Dance Away. Yeah.

en opstand hier bij Radio 80 voor de kust en Duinstreek. En het is de waarheid als een koe. We worden getrakteerd op veel regen dit weekend. Daarom deze plaat van Supertramp. Dit is It's Raining Again, om het toch een beetje positief op te vatten. Ja.

0: Veel mensen willen gezonder en duurzamer eten. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor het milieu. Veranderen is best lastig. Daarom doe het met kleine stapjes. Probeer eens een eetwissel. Wissel bijvoorbeeld eens een smoothie voor een fruitsalade, of neem in plaats van een hamburger eens een bonenburger. Wil je gezondere producten kiezen in de supermarkt? Vergelijk dan eens de etiketten. Of gebruik de gratis Kies ik Gezond app. Wil je meer weten over gezond en duurzaam eten met een schijf van 5? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/schijf van 5.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. D66 Dijk en Waard heeft een nieuwe voorzitter. Jacob Hilbrands neemt het stokje over van Michael Veelders, wiens termijn erop zat. Hilbrands was eerder al actief binnen D66. Hij moet met zijn ervaring helpen bij de plannen van de partij voor de komende jaren. Volgens fractievoorzitter Daan Pfeiffer kan Hilbrands een belangrijke bijdrage leveren aan de ambities van D66 in Dijk en Waard. Een ongeluk met 6 voertuigen heeft voor veel vertraging gezorgd op de N242 van Herengewaard naar Alkmaar. Het ongeluk gebeurde vrijdag rond het middaguur. Er waren 4 personenauto's en 2 vrachtwagens bij betrokken. Meerdere slachtoffers zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Bergingsvoertuigen bleken nodig om de beschadigde auto's weer op te ruimen. Door de afsluiting van de N242 ontstond op meerdere plekken oponthoud. 50 ouders komen in protest tegen een voorgenomen schoolsluiting in Alkmaar. In april werd bekend dat Montessori-school De Cilinder deze zomer sluit. Dat willen de ouders voorkomen. Ze dienden een officieel bezwaarschrift in. Dat is gestuurd naar scholenkoepel Ronduit, de Raad van Toezicht en naar het college. De school moet sluiten omdat het onderwijs niet meer aan de kwaliteitseisen van inspectie voldeed. Partijen in de Raad van Dijk en Waard uiten kritiek op wethouder John Does. Die zou de raad te laat hebben geïnformeerd over een subsidiekwestie. 2 sportverenigingen in de gemeente maakten kans op geld van het Rijk, maar de aanvraag was te laat in orde. Daardoor lopen de verenigingen samen bijna 8 ton mis. De gemeente zal dat nu uit eigen middelen betalen. Dat de aanvraag mislukte zou hebben gelegen aan een haperend computersysteem. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Toni Braxton. Dit is ook van de zusjes, de Braxtons. Ging later solo verder. En dit was een van haar plaatje, Unbreak My Heart. We gaan nu luisteren naar Yannis Makaploupos. Hier is Who Pays the Ferryman. En dat was van een oude serie. Maar het muziekje is zo leuk, ik wou het je niet onthouden op deze zaterdagmorgen.

Lig je nou nog steeds te slapen? Nou, het wordt nou wel tijd om op te staan. Je hoort Dickie Dex samen met Even Eroveren. En slaap lekker fantastisch toch. Hier bij Radio 80 in Best Wakker op deze zaterdagmorgen. Nu met een illustre duo uit de jaren 80. Ze noemden zich de Eurythmics. It is the miracle of love.

Het was in 1989 toen Lisa Stansfield deze plaat scoorde en dat heette Change. We gaan nu luisteren naar Bolland en Bolland, twee Nederlandse broers. Hier is Mexico, I Can't Say Goodbye.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: vragen? Bel of mail naar alkmaar@velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt, maar ook om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat er nog meer plekken worden ontdekt. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet door IS bevestigd. Amerika claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Nederland zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van Amerika. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en voor een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Hij zou ook plannen hebben gehad voor aanslagen in Amerika. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een vliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon en dan maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust.

Electric Light Orchestra. Wat was de titel ook alweer? Zeg het dan maar. Vanuit Damma. Ik wil het graag weten. Wat was de titel van die nummer? Hoe heet die? Ja? Ja? Ja? Mr. Blue Sky. Oh, heerlijk. Ooit gebruikt in een speelfilm The Guardian of the Galaxy. En ja, wel bekend nummer, inderdaad. Ik zal zeggen, welkom bij deze troosteloze zaterdag. Inderdaad, het eerste uur alweer van typisch 80. Het komt.

uitzending van, de, van deze zaterdag, deze zaterdagochtend. Het piept af en toe een beetje, ja. Moet ik weer een beetje inkomen. Deze zaterdagochtend, welkom. Zoals ik zei, het programma. Ofwel de hits uit heden en het verleden. En natuurlijk, ja, ik dacht al. Daarom begint ook zo te piepen als een idioot. Zoals ik zei, hits uit heden en verleden. En natuurlijk ook niet vergeten, namelijk, we gaan een stukje draaien van Vinyl. Hoogst tijd voor namelijk het regio nieuws. Van Vinyl, ja, hebben we altijd weer van de Raad de Plaat. Dan ga ik een stukje laten horen in het Nederlands. En dan mag jij proberen te raden van, joh, wat is het ook alweer? Ook dit nummer is in een film gebruikt. Dan gaan we dus straks bij Van Vinyl. Maar voordat het zover is, ik heb Taylor Swift. En dit is Train, Drive By.

0: Phantom van Taylor Swift en The Fate of Ophelia. En daarvoor Train and Drive By. Heerlijk. Straks gaan we een stukje draaien van vinyl. Ook afkomstig van een film. Althans in een film gebruikt is. Ik laat even de tekst horen, maar dan is het Nederlands. Mag jij proberen te raden. Voor jezelf dan. Als je het goed hebt. Ja, ja. Applausje voor jezelf. Dan heb je het helemaal goed. En anders, ja pech. Welk nummer is dit?
1: Had ik woorden om een dag voor jou te maken. Ik zou je een ochtend zingen, goudkleurig en nieuw. Ik zou deze dag voor altijd laten duren. Je een nacht geven, diep in het maanlicht.
0: Ja, wie zal dat geweest zijn? In ieder geval hoogstijd voor...

0: heerlijk. We gaan beginnen eigenlijk met het Algemeen Dagblad. Tjana Simink twijfelt over terugkeer Kees Vlodder. Geen zin om op de 62e andere Griet uit te hangen. Meelezen in het Algemeen Dagblad.
1: Wat is er aan de hand met de krant?
0: En dan gaan we naar de Telegraaf. Geheime voorraad olie moet Nederland redden in de crisis. Zoveel betaal jij eraan, de pomp aan mee. Dat is Trace namelijk in de Telegraaf.
1: Wat is er aan de hand met de krant?
0: En dan komen we uit bij de Stem, de BN. Zo voorkom je dat je wordt vergiftigd door het interieur van je nieuwe auto. Een nieuw Duits onderzoek onthult de mogelijke gevaren die de geur van een nieuwe auto met zich mee kan brengen. Die geur kan afkomstig zijn van gevaarlijke chemicaliën. Bovendien kunnen concentraties aanzienlijk stijgen als de auto warm wordt. Gelukkig is er een eenvoudige oplossing. En dat is te lezen in De Stem.
1: Wat is er aan de hand met de krant?
0: En dan komen we bij de Volkskrant. Dit krijgen Nederlandse 15-jarigen door TikTok mee van eigenlijk de nanosfeer. Je denkt toch dat het zo moet? Dus ik doe het dus ook zo en ik ga me ook zo gedragen. Dat is te lezen in de Volkskrant.
1: Wat is er aan de hand met de krant?
0: En dan komen we uit bij het Noord-Hollands Dagblad. Vrij rechtsaffers. Noordelijke ringweg, Alkmaar. Ja, winst is mager. De kruispunten tellende. Ja, eigenlijk moet ik ervan zeggen. Het loopt het. Voor 2040 uit de hand. Mee weten, gewoon eigenlijk even deze Noord-Hollands Dagblad. Dus tot zover.
1: Wat is er aan de hand met de krant?
0: Ja, zoals ik al zei, ik heb het in het Nederlands laten horen. Ik laat het nou even in het Engels horen. Van wat was het ook alweer? Welk nummer gaan we draaien van Vinyl? In welke film is hij gebruikt? En nou gaat het kwartje misschien wel vallen. Als je het doet.
2: If I had words to make a day for you, I'd sing you a morning, golden and new. I would make this day last for all time. Give you a night deep in moonshine.
0: Ja, leuk hè? Het is een eenmalige samenwerking tussen een Britse zanger en een Engelse zangeres. Ze hadden in 1977 één grote hit met deze. Dat is Scott en Yvonne. If I had words.

leuk te horen, om terug te horen van... Katie maakte later deel uit van de Star Sisters, zei. En dat is namelijk met haar zus Patricia Pij. En eigenlijk, ja, als je gaat kijken naar Scott... ja, die doet in 1988 mee aan het Eurovisie Songfestival in Dublin. Hij wordt tweede achter Celine Dion. Het is maar dat je het weet.

0: ook een beetje last van een jetlag. De Steve Miller Band en Jet Airliner. Dat allemaal in typisch 80 op Radio 80. Ik zou zeggen, hoogst tijd voor...
1: En dan nu even tijd voor koffie. Ja, lekker. Even bijkomen. We gaan zo weer verder.
0: Inderdaad, we gaan zo weer verder. Onder genot van de bakkie pleur ga ik jou de volgende informatieve informatie met jou delen. Namelijk onderweg, namelijk het regio nieuws. En natuurlijk ook niet te vergeten, namelijk... Made in Holland. Ja, wie heb ik voor je klaarstaan? Tim Immers, Liever dan Lief. En deze heb ik ook nog voor je klaarstaan. John Parr, St. Elmo's Fire, Man in Motion. We mogen weer, gasten op, kom maar.
1: Ah, daar gaat hij weer. Radio

0: ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdagdate. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van veel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. De Donderdagdate. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De gemeente Dijk en Waard wil 1,6 miljoen euro investeren in een nieuwe BMX-baan op Sportpark De Vork. Voor 7 ton extra kan er ook een wielerparcours komen. BMX-club De Kleidrijvers moet verhuizen vanwege woningbouw op de huidige plek. Op De Vork is ruimte voor de nieuwe banen en bestaande kleedkamers. Als de gemeenteraad akkoord gaat, moet de nieuwe baan zo snel mogelijk worden aangelegd. Het voorstel wordt volgende maand besproken in de raad. Twee auto's zijn vrijdag aan het einde van de middag hard op elkaar gebotst op de kruising van de Rustenburgerweg en de Jan Glijnisweg in Herugowaard. Waarschijnlijk ging het mis door een voorrangsfout. Beide auto's raakten zwaar beschadigd. Ambulancepersoneel heeft meerdere inzittenden nagekeken, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Door het ongeluk was er korte tijd verkeershinder. De politie onderzoekt de oorzaak verder. Een auto is donderdagavond in een sloot beland op de Schapenlaan in Bergen na een uitwijkmanoeuvre voor een scooterrijder. Het ongeluk gebeurde rond 9:30 bij Zanegeest. De automobilist week uit om een botsing te voorkomen, maar verloor op een stuk grind de controle over de auto. De bestuurder raakte niet gewond, ook de scooterrijder bleef overeind en kwam met de schrik vrij. Een berger haalde de auto uit de sloot. Dijk en Waard houdt de ontwikkeling van 9 kleine kantoren op het Raadhuisplein tegen. De ontwikkelaar wil de kantoren uitrusten met onder meer een douche en een kleine keuken. Volgens de gemeente gaan de kantoorpanden dan te veel op woningen lijken. Dat mag niet op deze plek. De ontwikkelaar tekende bezwaar aan, maar de bezwaarcommissie blijft bij het standpunt van de gemeente. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Ja, 6 minuutjes over de klok van 10:30 alweer. De weersverwachting, als ik naar buiten kijk, dan is het grijs. Grijs bewolkt. Oh, vreselijk. De zomer moet nog beginnen. Vandaag zijn er zonnige perioden. Nou, dat betwijfel ik. Maar ook buien die over het land trekken. Bij een matige, aan zee vrij krachtige westenwind wordt het 12 tot 15 graden. Kijken we naar vanavond en vannacht. Is het tijdelijk droog met opklaringen. Landinwaarts koelt het flink af. Op de koudste plekken wordt het 2 tot 4 graden. Kijken we naar morgen. Is er eigenlijk in de ochtend vrij veel bewolking met buigen regen. Ook in de middag zijn er buien. Maar breekt de zon ook vaker door. Het wordt 13 tot 16 graden. De wind komt uit het zuidwesten. Helaas, we moeten het hier maar mee doen. Onderweg, Meten Holland, Tim Immers en Liever dan Lief.

Hij is geboren 25 april 1971 te Haarlem. Is eigenlijk een Nederlandse acteur, presentator en zanger. Hij kreeg bij het grote publiek vooral naamsbekendheid door de rol, ken je het nog, Mark de Moor in GTST in Goede Tijden, Slechte Tijden. Het is maar dat je het weet. Heerlijk. De script onderweg en Wes. En dit is Voyager en Cold as Ice.

0: strawberry soda.
1: Ik zou zeggen, chill even mee, hè. Johnny Guitar Watson en Real Motherfire. Heerlijk, mag het wel. We zijn toegekomen met het laatste item van het eerste uur alweer. Namelijk Live in Concert uit 1998. De man met de zachte G uit Brabant, inderdaad. We gaan richting Tilburg die kant op. Live in Concert. Guus Meeuwis samen met Van Gans. En dan... Ik wil met je lachen, maar dan de live versie. Ik zou zeggen tot straks in twee gedeelte van Typisch 80.

0: en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's is er altijd wat te vinden voor de echte muziekliefhebber. Zowel de nieuwe titels als de oude klassiekers.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Minouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Minouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij Tjaadmeer, op de grens van Tjaad, Kameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Bij een ongeluk in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Het gebeurde op een weg in Tilburg waar vaak te hard wordt gereden. Eind maart werd er daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen plaatsen. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt, blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt en om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat nog meer plekken worden ontdekt. Een deelnemer van een Grieks tv-programma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest worden geamputeerd. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou zijn overvaren door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonwolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig, in de middag nog wat zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente.

zou zeggen, welkom tegen het tweede gedeelte van Typisch 80. Het programma tussen de koffie en de lunch, de hits er heen en het verleden. En natuurlijk, ja, we gaan een stukje tijd van vernieuwen. Dan mag je vooraf een beetje proberen te raden in het Nederlands. Wat gaan we draaien? In ieder geval een maxi gaan we draaien. Ja, dat hoor je ook niet vaak. Een maxi-single. Ziet eruit als een langspeelplaat, maar je draait hem af om 45. En dan is de kwaliteit ook een stukje beter als wat je normaal gewend bent van een singeltje. Zo'n kleintje. Wat heb ik allemaal nog meer eigenlijk? Wat gaan we doen inderdaad? Heb ik al gezegd, en dat hoogst even voor het regio-nieuws. De Tweedsbank en als afsluiter de 80s Dance Classic. Kan je dus straks allemaal gaan verwachten. Onderweg, Danny en Senna, waar bleef je nou? En dit is Scouting for Culture.

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Ja, waar lijkt het wel op?
3: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
4: Hey, what up, girl?
3: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
2: Oh, TikTok.
3: Before I leave, brush
2: my... En je hebt nog iets waar ook TikTok in voorkomt. En het heeft een beetje het wel van alles weg. Inderdaad. Maar daar laten we het bij. Hoogstijd voor...
5: Wat gaan we doen?
2: Inderdaad, wat gaan we doen? In ieder geval morgen, zondag, gaat de IVN weer korren in Bergen aan Zee.

0: namelijk commandant de besturing. De IWN-gidsen geven hierbij enthousiast uitleg. Al snel kijk je een platvisje diep in de ogen en kun je garnalen in de hand houden. Een pok sluit zich daarbij om uitdroging en eigenlijke predatie te voorkomen. Wordt het vlot, dan gaat hij open en steekt hij zijn 6 paar dunne lange pootjes uit om daarmee plankton te vangen. Elke vangst is weer anders en roept andere verhalen op. Het is morgenochtend om 10 uur. Dan wordt namelijk gestart bij het IVM-gebouw Panacea. Het duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. De kosten bedragen €3 per volwassene. Kinderen zijn gratis. Het is maar dat je het weet. Dus onder motto, dus tot zover.
1: Wat gaan we doen?
0: Ja, we gaan een stukje draaien van Vinyl. Ik zei dan een maxi-single. Ga eerst even horen van...
2: Ik ga een beweging maken die je omver blaast. Let op deze draai, ik ga je uitschakelen. Maar ik doe mijn uiterste best om te dansen.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Van Maxi gaan draaien. Oh, best leuk om eens te horen van Maxi. The Breakfast Club.

Lekker uit 1987. The Breakfast Club en Right on Track. De Amerikaanse groep uit 1979 ontstaan in New York. Actief tot 1990. En eigenlijk minder dan Madonna, die kort een relatie had met de gitarist Dan, maakte deel uit van deze band. In 1987 bereikte de groep zonder al lang doorgebroken popkoning. Ja, inderdaad. De top 10 met het nummer Right on Track. En dat zal het enige nummer zijn waar ze een hit mee gescoord hebben. Dus ja, eigenlijk min of meer een eendagsvlieger. Hoogtijd voor. Inderdaad. Want wat ga ik jou meedelen? Onderweg namelijk het regionieuws. En natuurlijk de twee hitsbank. Jeroen van den Boom. Inderdaad, in de twee hitsbank. Wat gaat hij zingen, Jeroen van den Boom? Eén wereld en jij bent zo. In de tweesbank. Waar is deze? Ook zo leuk. We gaan naar Spanje.

0: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
1: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
2: Regio-nieuws, sport, de agenda, het weer en meer. Luister elke werkdag naar Nieuwsboulevard en blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws in de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard, met de ochtend middag en avondeditie. Radio 80 Nieuwsboulevard, elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard, hier op de nummer 1 voor de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.
3: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. D66 Dijk en Waard heeft een nieuwe voorzitter. Jacob Hilbrands neemt het stokje over van Michael Veelders, wiens termijn erop zat. Hilbrands was eerder al actief binnen D66. Hij moet met zijn ervaring helpen bij de plannen van de partij voor de komende jaren. Volgens fractievoorzitter Daan Pfeiffer kan Hilbrands een belangrijke bijdrage leveren aan de ambities van D66 in Dijk en Waard. Een ongeluk met 6 voertuigen heeft voor veel vertraging gezorgd op de N242 van Herengewaard naar Alkmaar. Het ongeluk gebeurde vrijdag rond het middaguur. Er waren 4 personenauto's en 2 vrachtwagens bij betrokken. Meerdere slachtoffers zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Bergingsvoertuigen bleken nodig om de beschadigde auto's weer op te ruimen. Door de afsluiting van de N242 ontstond op meerdere plekken oponthoud. Ondernemers in Egmond aan Zee zijn boos over wegwerkzaamheden in de Voorstraat en Prins Hendrikstraat vanaf 1 juni midden in het toeristische seizoen. Ze vinden de planning onbegrijpelijk en zeggen dat de gemeente te laat heeft gecommuniceerd. Volgens ondernemers zorgen eerdere werkzaamheden al voor files en omzetverlies. Ze vrezen nu opnieuw overlast, klachten en annuleringen en vragen om uitstel tot na de zomer. De provincie is begonnen aan de ontwerpfase voor de herinrichting van de N203 tussen Uitgeest en Limmen. De belangrijkste aanpassing is een verbreding van de weg en de bermen erlangs. De komende maanden worden mogelijke oplossingen samen met belanghebbenden uitgewerkt, waaronder grondeigenaren die grond zullen moeten verkopen. De provincie verwacht in september een eerste ontwerp voor de N203 tussen Uitgeest en Limmen. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland.
5: Ja, toen werd het eigenlijk bijna 2 minuten over de klok van 11:30 alweer de weersverwachting. Vandaag zijn er zonnige perioden, maar ook buien die over het land trekken bij een matige aan zee. Vrij krachtige westwind wordt het 12 tot 15 graden. We kijken vanavond en vannacht is het tijdelijk droog met opklaringen. Landinwaarts koelt het flink af. Op de koudste plekken wordt het 2 tot 4 graden. Kijken dan morgen is er in de ochtend vrij veel bewolking met een buige regen. Ook in de middag zijn er buien, maar breekt de zon ook vaker door. Het wordt 13 tot 16 graden en de wind komt uit het zuidwesten.

tot 12. Van 10 tot 12. Radio 80. Typisch 80. De 2-2-2-hitsbank. 2-hitsbank.

geboren in Nijmegen, 22 juli 1972, is een Nederlandse zanger en televisiepresentator. Na zijn solo-carrière is Van der Boom sinds 2009 ook een van de leden van de Toppers. In 2009 deed hij mee aan het Eurovisie Songfestival met het nummer Shine. En Van der Boom was coach in de allereerste seizoen van The Voice of Holland. Als presentator is hij bekend bij verschillende muziek- en tv-programma's bij SBS6. Het is maar dat je het weet in de tweesbank. Jeroen Van der Boom. Onderweg, Chip Chick, I Want You To Want Me en Maroon 5. Sugar, die komt er zeker nog aan. En dit is die elke hele mooie dame. Kylie Minogue en I Believe In You. Hier in Typisch 80 op Radio 80.

hetzelfde met Katie Middleton en I Believe in You. Heerlijk. Voor het weten is deze show ten einde gekomen. De hoogste tijd voor namelijk de Huistuin en Keukenshow. Maar voordat zover is.

Mike Morris met die hele mooie huistuin- en keukenshow. En ja, wat zou ik zeggen? De mooie platenshow, de dierenquiz. Inderdaad, dat belooft wat te worden. Maar we gaan afsluiten met de ethisch test, zeg ik. Wie heb ik hier voor je klaarstaan? Casey en de Shunshine Band en Give It Up. Ik zal zeggen, tot volgende week en heel veel luisterplezier straks met de huistuin- en keukenshow.

0: Veilige, betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een winkelcentrum in Leidschendam is vanochtend gedeeltelijk ontruimd door de politie. Er was een run ontstaan op een speciaal horloge. Een paar honderd mensen waren naar de horlogewinkel van het Zwitserse Swatch gekomen. De politie kreeg midden in de nacht al een eerste melding van een ruzie. Toen de deuren van het overdekte winkelcentrum opengingen, werd het onrustig en besloot de politie in te grijpen. De horlogewinkel blijft de rest van de dag dicht. Bij een ongeluk op de ringbaan in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Op de ringbaan in Tilburg wordt vaker te hard gereden. Eind maart werd daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen neerzetten. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging IS gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van het West-Afrikaanse tak van IS. Een deelnemer van een Grieks televisieprogramma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest geamputeerd worden. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou overvaren zijn door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het Griekse tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonnige periode en buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud bij ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien wat vaker zon en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de

dat vind ik jammer. Maar goed, Foreigner, Golden's Eyes. Daar begonnen we mee. Ik ben altijd heel kritisch op mijn geluid, ja. Nu hoor ik mezelf goed. Ik moet een beetje een warm gevoel krijgen van mijn eigen stem. En dan gaat het goed. Ja, dat is hartstikke leuk.

fans, maar ook natuurlijk een beetje voor de radiofans. We hebben zelfs even op korte termijn een paar leuke prijsjes geregeld via firma Bes. Hier in Egmond aan Zee. Een hele leuke souvenirzaak is dat. Daar heb ik een paar leuke souvenirs gescoord. Dus wat houdt het in? Ik ga maar liefst 13 dierennamen laten horen in een titel of in een groepsnaam. En degene die als eerste 3 dieren noemt, dus je maakt kans tot 4. Dus als je later inschakelt of je moet snel weer weg, kun je gewoon meedoen. Maakt helemaal niks uit. Dan moet je als een gek via TikTok. Ja, als je geen TikTok hebt, is het jammer. Maar je kunt ook tegenwoordig een Gmail-adres gebruiken. Of natuurlijk Huis, Tuin en Keuken op Facebook. Dat kan ook natuurlijk nog. Maar je kunt ook naar aarsmanlive@gmail.com. aarsmanlive@gmail.com. De eerste 3 dierennamen die ik hoor, dat ga ik pas verzamelen om 12:30. Want dan heb ik er al 2 of 3 gedraaid. Want er zijn maar liefst 2 platen waarin een dierennaam en in de groep en in de titel zit. Het is niet altijd even makkelijk. Het is niet, er staat een paard in de gang van André van Duin. Dat is ook geen mooie plaat. Het is wel een leuke plaat, maar geen mooie plaat. Dus die hoort hier ook niet in. Dus je kunt ook nog e-mailen aarsmanlive@gmail.com. Als je niet alleen de 3 dierennamen weet, maar ook nog eens de titel en de formatie, dan krijg je ook nog eens een leuke prijs. En dat is beschikbaar gesteld door firma Bes. Hartstikke leuk. Wat leuke mensen dat. Meteen op het laatste moment regelen ze dat even. Dat vind ik leuk. Ja, dat is leuk.

0: bedankt. De Foo Fighters. Wat een mooi akoestisch geluid. Everlong. Oh, wat mooi. Oh, wat heerlijk, wat heerlijk.
1: Hoe gaat het met jou, Mike?
0: Nou, het gaat wel goed, Helena. Ja, het is erg druk nu. Ook met de draaidagen voor brugklas. Maar ook gewoon met trainingen. En ja, ik zit overal weer in verwikkeld. Hier zijn de Beatles. En I'm the Walrus.

Misschien is hij wel opgegeten door jullie, want jullie eten niet voor niks Spanjon Cannibals. Uit de jaren 80 was dit. Johnny Come Home. Wat een leuk programma. Waar zitten we nou weer allemaal in? We zitten in de mooie platenshow, maar dat niet alleen. We zitten ook live op TikTok, waar al mijn fans zitten. We zitten al op 1.3k op dit moment aan luisteraars. Ja, niet allemaal tegelijk. Ze zijn ook weer een paar weg. Heel zonde. Want we hebben hier prijzen te verdienen. Dat geldt trouwens ook voor jullie radiovriendjes. Alleen jullie kunnen natuurlijk niet live op TikTok reageren, maar waarschijnlijk wel per e-mail. Of als je me kent natuurlijk via de WhatsApp of een messengerbericht. Hè? Als je via Facebook gaat, Huis, Tuin en Keuken. En dan stuur je een messengerbericht. Maar ook via het e-mailadres aarsmanlive@gmail.com. aarsmanlive@gmail.com. Dan krijgt iedereen wel een eerlijke kans. We gaan eventjes. Ik ben erop gekleed. Ik ben erop gekleed. Blommekinders. Een heel bijzonder nummer van Armand. Stel je even open. Je kent het niet, maar stel je even open. Het is een heel mooi nummer, vooral in deze tijd.

0: turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Een mooi nummer van Old City en Fireflies. Ah, heerlijk, helemaal van dit millennium. Heel, heel leuk. Voordat we de volgende plaat gaan draaien, want na de volgende plaat ga ik de eerste... want de eerste drie dierennamen zijn inmiddels bekend. Dus de eerste drie dierennamen zijn inmiddels bekend. Na de volgende plaat ga ik, of tijdens de volgende plaat... moet ik zeggen, ga ik ze verzamelen. Dus mocht je er maar één of twee hebben, geeft niet. Want in het komende half uur draaien er weer drie. En het komende uur ook nog eens zes. Dus, en er zit zelfs een plaat tussen waarbij je en in de groepsnaam en in de titel iets verstopt zit. Dus je kunt altijd terecht. Zit je niet op TikTok, maar wil je toch meedoen? Stuur dan een mail naar aarsmanlive@gmail.com. aarsmanlive@gmail.com.
2: Vandaag in de mooie platenshow. Een muzikale dierenquiz. In de uitzending komen verschillende platen voorbij met een dier verstopt in de titel of artiest. Raad er drie. Zet ze in de TikTok-chat of stuur een WhatsApp of Messenger bericht. Maak kans op een studio meet and greet en een leuke prijs.

Ja, ja, ja. Howard Jones en Things Can Only Get Better. Vind ik wel een toepasselijke plaat voor deze tijd, hoor. Ja, is toch een hele toepasselijke plaat. Ik bedoel, ja, het lijkt alsof de wereld op het randje van instorten staat. Maar de dingen kunnen altijd beter gaan. En dat is niet zomaar dat je dat gewoon denkt van, ja, wat een cliché. Nee, het kan altijd alleen maar omhoog gaan. Ach, die dierenquiz. We hebben er al drie. En er is er eentje die heeft er twee, maar die, ja, de derde is wel belangrijk. En dan heb je de meet and greet hier. Dit is

0: Ja, dat was mooi. De mooie platenshow. Ja, dat is hartstikke leuk. Maar ik zit gewoon helemaal niet op te letten. Maar gelukkig heb ik hier nog een leuk promootje.
1: Vandaag in de mooie platenshow. Een muzikale dierenquiz. In de uitzending komen verschillende platen voorbij met een dier. Verstopt in de titel of artiest. Raad er 3. Zet ze in de TikTok-chat of stuur een WhatsApp of Messenger bericht. Maak kans op een studio meet and greet en een leuke prijs.

dezelfde platen ervoor gedraaid. Het is een beetje een chaos, want we hebben natuurlijk zitten op TikTok live en ook nog op de radio. We hebben ook nog een quiz. Wat doe ik mezelf aan? Ik ben al chaotisch van mezelf. En dan ga je ook nog allerlei dingen aan de hand halen. Bovendien ben ik een man, kan niet alles tegelijk. Trouwens, vrouwen kunnen dat ook niet, maar goed. We hebben Crocodile Rock gedraaid van Elton John ooit nog. En een aantal andere... wacht even. Ja. Ja. Even kijken. Ja, ik moet ineens iets doen. Goed. Jongens, ik word even gestoord. We gaan... dat was dus Crocodile Rock van Elton John hebben we gedraaid. En Bruce Springsteen, Born to Run. En dan nu... Billie Eilish.

nu voorbij gekomen. Dus je zult nu drie dieren moeten kunnen noemen. Ik ga straks de e-mail ook nog even checken. Je mag hier een meet and greet met Aarsman in de studio, vlakbij het strand en de zee. En als je ook nog de titel en de artiest weet, dan heb ik ook nog een leuke prijs voor je. En we gaan dit uitbouwen. Dus als dit populair is, gaan we ook horecabonnen en zo uitdelen. Dus dit is eventjes om te spelen. Even kijken hoe het werkt. Dus we gaan er ook nog eens uit met ook nog een dierenplaat. Maar die moet je kennen, want als pubers zijnde ken je deze niet. Dit was razend populair. De Vogeltjesdans. En de elektronica's. Tot straks na 1 uur. Denk erom, de eerste die nu met 3 dierennamen komt, die wint.

is prehistorisch, net als de naam van de band T-Rex. Is dat ook een dier? Ja, hè? T-Rex. En Ride a White Swan. Nou, ondertussen zijn er al 7 dieren voorbij gekomen. Ja, ik denk wel meer, denk ik. Er zijn wel 8 dieren.

0: info@velvetmusic.nl. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's zoals Top Op, Klokhuis en Koffietijd. Ook was hij lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Westerwiel had hartproblemen, maar is volgens RTL onverwachts overleden in zijn slaap. Hij zou vandaag jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Verschillende horlogeswinkels van Swatch blijven vandaag dicht vanwege onrust rond een speciaal horloge. In Leidschendam waren een paar honderd mensen naar de winkel gekomen. De politie moest ingrijpen en een deel van het winkelcentrum werd ontruimd. Ook in Amsterdam en Utrecht stonden honderden mensen voor de deur en de winkels zijn dichtgebleven. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex in het bij Tjaadmeer op de grens van Tjaad, Kameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Nederland geeft 2 eeuwenoude objecten terug aan India. Het gaat om de zogeheten Chola-platen, metalen ringen met daaraan koperen platen. Op die platen staan historische teksten over een dynastie. Ze komen uit de 11e eeuw. Honderden jaren geleden kwamen ze in Nederland terecht, uiteindelijk bij de Universiteit van Leiden. Morgen worden ze formeel overgedragen aan India. Het weer, zonnige periode met buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag vaker zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De N240 Hoogkarspel Hippolytushoef is in beide richtingen dicht tussen Slootdorp en de aansluiting met de N99. Dat komt door een brand in de buurt van de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
6: De mooiste platen op een rij. De mooie platenshow van Mike Morrissey.

0: duim blijven. Ja, dat lijkt me niet. Under your thumb. Ach, ze vergeten plaat. Heerlijk. Godly and Cream.
1: De mooie platenshow.
0: De mooie platenshow, deel 2. En we hebben nog steeds een prijs weg te geven. Of tenminste een meet and greet voor degene die als eerste drie dierennamen weten noemen die we het vorige uur hebben gedraaid en het komende uur nog steeds gaan draaien. Dus noteer ze, zet ze desnoods even op de e-mail naar aarsmanlive@gmail.com. aarsmanlive@gmail.com. Of via de app, of als je me kent, of via Messenger, maakt niet uit. Goed, gaan we niet te veel woorden aan vuil maken. De volgende plaats is van de Imagine Dragons. A natural.

Oh, dat was mooi. Imagine Dragons en Natural. Natural, oh, geweldig. We hebben, nou ja, draken, ja, dat zijn natuurlijk ook dieren. Goed, ja, ja, het zijn ook dieren. Ja, moeten we ook rekening mee houden. Ze lopen niet in het wild rond. Ik ben zelf een draak, volgens de Chinese astrologie. Dus, ach, wat een mooie plaat. Wat een mooie plaat. The Who. En...

0: jaren 80, Muscle Bound. Ja, daar kwam je niet vandaan, hè, die jaren 80. Dat werden de beste platen gemaakt, hoor. Ja, ja, ja, ja. We zijn nog steeds live op TikTok en live op de radio natuurlijk met een dierenquiz. En die gaan we straks nog een keer draaien. Dus ja, wat de bedoeling is, ik heb inmiddels al 9 platen gedraaid waarin een dierennaam tevoorschijn kwam. Er zijn al wat oplossingen, maar net geen derde. Dus ja, dat is jammer. Mocht je zeggen van ja, ik zit niet op TikTok, maar ik weet het wel. Dan mag je natuurlijk een e-mail sturen naar aarsmanlive@gmail.com. aarsmanlive@gmail.com. Er zijn wel een aantal mensen die het weten, maar die hebben geen zin om natuurlijk met Aarsman in de studio te gaan. Nee, waarschijnlijk jij wel. Dan kom je gezellig met je ouders of met een goede vriend of vriendin. En dan kun je daarna lekker naar het strand. Of het is hier voldoende te doen. En we hebben ook de firma Bes beschikbaar gekregen om wat prijsjes weg te geven voor als je ook nog eens de juiste titel en de groepsnaam weet. Maar ik zal blij zijn als iemand de eerste 3 juiste dieren weet te noemen die wij in de platen hebben gedraaid. En de volgende is, daar zit ook een dier in verborgen. Boudewijn de Groot. Verdronken.
1: Sterven op het water met je vleugels van papier.
0: Vlinder.

maakt fantastische nummers. Ja, de verdronken vlinder. Ja, dat is heel leuk. Ja, over dierennamen gesproken. En de volgende hebben we ook al een dierennaam. Dus we, als het goed is, heb je er nu al drie, hè? Als het goed is, heb je er nu echt al drie. En die drie dierennamen, als degene die als eerste die drie dierennamen aan mij noemt, die mag hier in de studio een meet and greet hebben. De laatste half uur ongeveer. Het is hier ook nog, je hebt iets strand. Dus het is ook nog eens heel mooi weer volgende week. Dus, en ik heb hier nog wat extra prijsjes van firma Bes. Dus die fantastische souvenirwinkel hier op de Voorstraat. Ach ja, zij deed mee.

een van de weinige mooie nummers die door Nederlanders ingezonden voor het Songfestival, vind ik zelf. Ik vond Duncan Lawrence ook trouwens erg goed. Zijn verschijning niet, maar zijn muziek wel. Dus dat is ja, geweldig. Dit ook, Anouk, Birds. Ik vind het zelfs het mooiste nummer van Anouk. Ik ben niet zo heel fan van Anouk, maar goed. Vanavond doen we gezellig niet mee. En dat is, vind ik, ook wel terecht eigenlijk met alles wat er allemaal gaande is. En ach ja, we houden van goede muziek. En daarom zit je ook in de mooie platenshow. Want hier draaien we geen songfestivalmuziek. Nog even duidelijk, want we hebben nog steeds prijzen. Het is ongelooflijk. Ik dacht, elke half uur moet ik opnieuw. Maar het is toch duidelijk wat moeilijker dan ik dacht. Ik wil 3 dierennamen weten die gedraaid zijn. Nou, er zijn er al 2 achter elkaar gedraaid. Anouk met Birds en Verdronken Vlinder van Boudewijn de Groot. Dus, maar dan moet ik nog eentje hebben die ik in het vorige uur heb gedraaid. Dus blijf luisteren tot 2 uur. En dan win je de meet and greet hier in de studio. En ik heb dan ook nog een leuke prijs voor je. Echt bij elkaar gescharreld door firma Bes. Die heeft haar best gedaan. Ik zal even kijken. De mooiste souvenirwinkel, geloof ik. Even kijken. Tabak en souvenirzaak. Ja, op de Voorstraat hier, Egmond aan Zee. Nou, en maak je er een dagje uit van met je ouders of met een goede vriend of vriendin. Ga je hier lekker naartoe met de trein of zo. Nou ja, niet direct. Hè. Je moet, nee, dat moet je even met de bus ook nog. Maar goed, dan kom je hier gewoon gezellig naartoe. En dan kun je hier even een fotootje maken. En beantwoord ik wat vragen en zo. Kun je ook live op TikTok. Is allemaal, word je ook hartstikke beroemd van. Dus het is hartstikke leuk. Dus ik heb 3 dierennamen nodig. En dan mag je hier volgende week aanwezig zijn. Ja, zeker mogen de mensen mee. Hier is

0: van de mooie platenshow.
1: Laat je betoveren door de muziek. Mike Morris neemt je mee naar een andere wereld. Een mooie wereld. Een wereld vol van de mooie platenshow.
2: Ik voel me zo relaxed met Mike Morris.

Ik schijn op meneer Aarsman te lijken. Goed, Ronald, dankjewel. Goed, Chicago en Look Away. Welkom bij de mooie platenshow. Alleen maar mooie platen. Volgende week hebben we weer de Huistuin en Keukenshow. En daarna ben ik er weer even niet. Mocht je hier live aanwezig willen zijn, een soort meet and greet en nog een leuke prijs in ontvangst willen nemen, zul je echt goed moeten luisteren nog naar de resterende dierennamen. Ga ik nog even heel kort herhalen wat ik ga drie platen even terughalen. Dus dan help ik je eventjes. En de volgende heb je er meteen 2 in 1 te pakken. 2 in 1. 2 voor de prijs van 1. Adam and the Ants met Dog Eat Dog. They're eating the dogs of Springfield.

de Mandy Ants en Dog Eats Dog. Dat doet me altijd meteen denken aan die achterlijke idioot in Amerika. They're eating the dogs, they're eating the cats. Toen was hij nog niet eens gekozen en toen was hij al zwaar gestoord. En toen had je al kunnen weten welke kant we op gingen. Maar goed, ik ga hier niks meer over zeggen, want ik word er helemaal niet goed van, dit gedoe. Wat gaan we er? Zijn we nou echt ons aan het ontwikkelen of zijn we steeds gekker aan het worden? Dat is de vraag. En dat komt ook een klein beetje doordat we niet meer weten welke kant we op moeten. We zijn een beetje de weg kwijt, denk ik. En dat is jammer. Adam and the Ants dus. Dog Eat Dog. Heb je al 2, 3 dierennamen. Dit is de derde. Whitesnake. And Here I Go Again.

0: Ja, ja, dat was Whitesnake en Here I Go Again. En er zit er altijd een addertje onder het gras, hè? Een witte adder. Een witte adder, nee, het is gewoon... Ja, ja, het kan ook een adder zijn, trouwens. Snake, toch? Snake in the grass. Ja, hebben we ook. Die plaat bestaat ook. Goed, eerst ga ik even de promo draaien. En dan ga ik twee nummers draaien die ik al eerder heb gedraaid. Dus om jullie te helpen, want we hebben nog steeds drie... dierennamen nodig. Drie dierennamen. En diegene die het eerste het goed heeft, die mag hier een meet and greet. Live in de studio. Lekker aan het strand. Ook nog, want als je hier uitloopt, dan loop je op het strand. En ik heb hier ook nog wat extra prijzen van de firma Bes. Af en toe wil ik Hes zeggen, maar dat is Bart Hes. Dan raak je toch in de war. Nou, goed, jongens.
1: Vandaag in de Mooie Platenshow. Een muzikale dierenquiz. In de uitzending komen verschillende platen voorbij met een dier. Verstopt in de titel of artiest. Raad er drie. Zet ze in de TikTok-chat of stuur een WhatsApp of Messenger-bericht. Maak kans op een studio meet and greet en een leuke prijs.
0: Ja. Dat was hem. En deze hebben we gedraaid. Not believe your eyes, if 10 million fireflies. Dat zijn al twee dieren. En als je deze dan ook, dan heb je er al drie. En net hebben we er al iets met een slang. Ja, of een adder, mag je ook zeggen. Nou, en dan wordt het te makkelijk, hè? Nu wordt het te makkelijk. Dus degene die als eerste drie dierennamen weet, die mag hier een meet and greet live hebben volgende week. En dat is het enige wat ik er nog over zeg. Simple Minds! Zo! Oh, yes, yes, yes! Sanctify Yourself. Nog een kwartiertje mooie platen. En nog een kans om drie dieren te raden. Kom op, mensen!

Hotel. Slang, vlinder, arend. Nee. Dus we hebben nog zeven minuten... dat je drie dierennamen kan noemen. Drie dierennamen die wij al hebben gedraaid. Ik heb er al 15 gedraaid. En dit is de laatste die ik draai. Het laatste dier. Bekend van Hotel California. The Eagles. The Long Run.

eerlijk natuurlijk, helemaal eerlijk. Ja, je hebt nog een paar minuten. Een paar minuten om te raden hoeveel dieren, welke dieren wij hebben gedraaid. Maximaal 3. Ik dacht, nou, elk half uur wordt het geraden. We hadden 4 prijzen, jongens, voor 4 rondes. Maar dat is best lastig, dus blijkbaar. De Eagles waren dit en de Long Run, de Eagles. Ja, de Eagles. En dit is Albatross van Fleetwood Mac. En daar gaan we mee uit voor John Albers. Die luistert op dit moment. Nou, man. Jeetje, wat een mazzel heb je toch weer met zo'n buurman. He? De beste, goede buur is beter dan een verre vriend. Nou, ik bedank iedereen voor het luisteren en het meeraden. Misschien komt het nog, misschien nog via de e-mail. En anders ga ik zelf voetballen. Gewoon erbij. Ja, nou ja, die prijs die gooien we wel naar voren. Komt allemaal goed. Fijn weekend verder nog. En tot volgende week met de Huistuin en Keukenshow.

0: Meer vragen? Bel of mail naar alkmaar@velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie in Helmond heeft een 33-jarige man zonder woon- of verblijfplaats opgepakt in verband met de dood van een vrouw van 45. Haar lichaam werd vannacht levenloos aangetroffen in haar woning in Helmond. Agenten kwamen ter plaatse na een 112-melding. De man werd kort daarna aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet onderzoek. Bij een ongeluk in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 8 mensen omgekomen. Een goederentrein botste op een stadsbus. De bus vloog in brand, waardoor ook auto's en motoren beschadigd raakten. Zeker 25 mensen zijn gewond. Reddingswerkers zijn druk bezig hen uit het wrak van de bus te halen. Over de oorzaak van het ongeluk in Bangkok is nog niets bekend. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat de vrouw haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen en ze kregen weinig drinken. En in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van haar dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Presentator Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's. Zijn carrière begon in de jaren 80, toen hij onder meer op tv Toppop presenteerde. En ook was hij te horen op Hilversum 3 en Radio 3, de voorlopers van 3FM. Later werd hij bekend van kinderprogramma's als Het Klokhuis, het School TV Weekjournaal en de stem van Plankton uit SpongeBob. Westerwiel was lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Hij had hartproblemen, maar is onverwachts overleden in zijn slaap. Vandaag zou hij jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Het weer, zonnige periode en buien, het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, 2 tot 4 graden. Morgen eerst veel bewolking en wat regen. In de middag tussen de buien door, vaker de zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

The Firth en de Bittersweet Symphony in de zaterdagmiddageditie bij Radio Tachtig voor de Kust en Duinstreek. Tot aan 4 uur alleen maar prettige muziek om jouw weekend prettig in te luiden. Laten we daarop houden. Hier is Guus Meeuwis bijvoorbeeld met, eigenlijk noemen ze het al, Brabants volkslied. Hier is Brabant bij Radio Tachtig voor de Kust en Duinstreek.

Dat typische geluid van Geico samen met Selena Gomez. It Ain't Me hier bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. We dalen af naar de jaren 80. Naar een Nederlandse productie van Claw Boys Claw. Hier is Rosie.

0: let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De gemeente Dijk en Waard wil 1,6 miljoen euro investeren in een nieuwe BMX-baan op Sportpark De Vork. Voor 7 ton extra kan er ook een wielerparcours komen. BMX-club De Kleidrijvers moeten verhuizen vanwege woningbouw op de huidige plek. Op De Vork is ruimte voor de nieuwe banen en bestaande kleedkamers. Als de gemeenteraad akkoord gaat, moet de nieuwe baan zo snel mogelijk worden aangelegd. Het voorstel wordt volgende maand besproken in de raad. Twee auto's zijn vrijdag aan het einde van de middag hard op elkaar gebotst op de kruising van de Rustenburgerweg en de Jan Glijnisweg in Herugowaard. Waarschijnlijk ging het mis door een voorrangsfout. Beide auto's raakten zwaar beschadigd. Ambulancepersoneel heeft meerdere inzittenden nagekeken, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Door het ongeluk was er korte tijd verkeershinder. De politie onderzoekt de oorzaak verder. Een ongeluk met 6 voertuigen heeft voor veel vertraging gezorgd op de N242 van Herugowaard naar Alkmaar. Het ongeluk gebeurde vrijdag rond het middaguur. Er waren 4 personenauto's en 2 vrachtwagens bij betrokken. Meerdere slachtoffers zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Bergingsvoertuigen bleken nodig om de beschadigde auto's weer op te ruimen. Door de afsluiting van de N242 ontstond op meerdere plekken oponthoud. Dijk en Waard houdt de ontwikkeling van 9 kleine kantoren op het Raadhuisplein tegen. De ontwikkelaar wil de kantoren uitrusten met onder meer een douche en een kleine keuken. Volgens de gemeente gaan de kantoorpanden dan te veel op woningen lijken. Dat mag niet op deze plek. De ontwikkelaar tekende bezwaar aan, maar de bezwaarcommissie blijft bij het standpunt van de gemeente. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Sir Cliff Richard, zo moet hij tegenwoordig genoemd worden met Carrie. Een mooie gouden ouwe die je niet meer vaak hoort op de radio. Wij draaien hem hier wel graag in de zaterdagmiddageditie. Geldt ook voor de volgende. Hier is Nick en Simon en Vrij.

0: en ik.
1: Een samenwerkingsverband tussen Snelle en Kraantje Papi. Jorden Ruggengraat hier in de zaterdagmiddageditie bij Radio 80. We dalen terug af in de tijd naar 1986. Toen was daar The Cure met Close to Me.

Billy Joel in deel 2 van de zaterdagmiddageditie bij Radio 80 met Your Only Human, tussen haakjes Second Wind. Dan weet je dat in ieder geval weer. We zijn tot 4 uur bij je met prettige muziek, zoals deze van Direct. Dit is Won't Fall.

Het weer is er vandaag niet helemaal optimaal voor, maar ik kan het me zo voorstellen, zo in het voorjaar lekker op je fiets te stappen en door de duinen van Egmond te rijden. Joris Kik en op fietsen. We gaan nu luisteren naar Room 5 samen met Oliver Cheatman. Dit is Make Love in de zaterdagmiddageditie.

The Weeknd en In The Night. Nou, dat duurt nog even, want we zitten nog in de middag. We zitten nog voor 4 uur, dus we hebben nog even te gaan tot aan de basement van René Bremmers uiteraard. En wij gaan mooie plaatjes voor je draaien, zoals deze van Seal. Dit is The Beginning bij Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij.
1: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die Verhulst heet.
2: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die Verhulst heet.
3: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Een automobilist en een fietser zijn vrijdagavond met elkaar in botsing gekomen op de Zomerweg in Castricum. Het ongeluk gebeurde rond 8:15 nadat de bestuurder de fietster over het hoofd zag. De vrouw is nagekeken in de ambulance vanwege pijnklachten, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie kwam ter plaatse om het verkeer te regelen en het ongeval af te handelen. Twee auto's zijn vrijdag aan het einde van de middag hard op elkaar gebotst op de kruising van de Rustenburgerweg en de Jan Glijnisweg in Herugowaard. Waarschijnlijk ging het mis door een voorrangsfout. Beide auto's raakten zwaar beschadigd. Ambulancepersoneel heeft meerdere inzittenden nagekeken, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Door het ongeluk was er korte tijd verkeershinder. De politie onderzoekt de oorzaak verder. Een auto is donderdagavond in een sloot beland op de Schapenlaan in Bergen na een uitwijkmanoeuvre voor een scooterrijder. Het ongeluk gebeurde rond 9:30 bij Zanegeest. De automobilist week uit om een botsing te voorkomen, maar verloor op een stuk grind de controle over de auto. De bestuurder raakte niet gewond, ook de scooterrijder bleef overeind en kwam met de schrik vrij. Een berger haalde de auto uit de sloot. 50 ouders komen in protest tegen een voorgenomen schoolsluiting in Alkmaar. In april werd bekend dat Montessori-school De Cilinder deze zomer sluit. Dat willen de ouders voorkomen. Ze dienden een officieel bezwaarschrift in. Dat is gestuurd naar scholenkoepel ronduit, de Raad van Toezicht en naar het college. De school moet sluiten omdat het onderwijs niet meer aan de kwaliteitseisen van inspectie voldeed. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Antoon. Klop, klop. Ja, dat mogen duidelijk zijn. Hier is Jennifer Rush. Hier is Destiny. In de zaterdagmiddageditie bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. Tot aan 4 uur.

Damenio David samen met Nile Rodgers en Talk To Me. Bedankt weer voor het luisteren. Dit was de zaterdagmiddag editie, de editie van 16 mei 2026. Zometeen veel plezier met René Bremmers.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de Malediven is een bergingswerker omgekomen bij het zoeken naar de Italiaanse duikers in een grot. Volgens de regering van de eilanden was het slachtoffer een militaire duiker. Hij overleed in het ziekenhuis aan Caisson-ziekte, mogelijk doordat hij te snel boven water kwam. De Italianen naar wie wordt gezocht kwamen deze week vast te zitten in een grot op 50 tot 60 meter diepte. Tot nu toe is 1 dode boven water gehaald. Naar 4 anderen wordt nog gezocht. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Sinds oktober geldt er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Maar dat bestand wordt door Israël geregeld geschonden. Het land zegt in Gaza Hamas-doelen aan te vallen. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat ze haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen. Ze kregen te weinig drinken en in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter. Stond ook op naam van Schilder. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een korte file in Noord-Holland op de A10. Tussen de aansluiting met de A5 en het Koenplein staat 2 kilometer file met een kleine 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Goedemiddag, beste luisteraars. Wat fijn dat u luistert naar RTV 80. Is voor de komende uur het programma The Basement. En wat gaan we doen deze twee uur? Nou, we gaan lekker de muziek draaien. Dat gaan we doen. Geen verrassing hoor, zo. Weet je, dat soort fratsen in ieder geval. Alle items voor gaan behandelen. We gaan de nieuwe kusten duiten. Gaan we ze zeker ook bekendmaken. En voor de rest, ja, weet je, ik weet niet wat je aan het doen bent. Maar doe het gewoon lekker relaxed. Of ja, misschien ben je aan het klussen. Nou ja, of misschien te genieten van de zon. Nou, ik denk niet dat de zon gaat schijnen dit weekend. Maar goed, doe je ding in ieder geval. Maar blijf lekker luisteren naar The Basement. En zeker naar RTV 80. Hey, heb ik genoeg gezegd? Ja, zeker heb ik genoeg gezegd. Laten we lekker beginnen met de Killers. Haha, somebody love me.
1: You are now about to witness
2: your DJ for this evening.
3: Hello. Hit me.
4: This is a test.
5: It's serious.
6: It's a dream.
7: Ladies and gentlemen, put your hands together. Ladies and gentlemen.
8: Let the rhythm take you.
7: Yeah, yeah, yeah.
8: The rhythm.
9: The music.
7: The music.
9: Music. Oh, I love stuff.
10: Now, here comes the music.
11: Are you ready?
12: Okay, boys.
13: Here we go.

Ja, deze plaat is te vinden in de film The Devil Wears Prada. Het tweede deel, mensen. Ja, hij is net in de bioscoop gekomen. Maar dit was Sienna Spyro. Nummer 1 Material Lover, Sienna Spyro. Ja, die ken je heel erg goed van Die on This Hill. Was een goede hit hier in Nederland. Maar ja, ze is gevraagd om een bijdrage te leveren aan de soundtrack van die film. En ik vind het een zeer, zeer, zeer smakelijke plaat in ieder geval. Hey, hallo, welkom mensen. Fijn dat je luistert naar de Basement hier op RTV 80. En ja, mensen, de Basement. Ja, wat gaan we doen vandaag? We gaan lekker veel muziek draaien. Ja, we lopen zo'n beetje richting de 27 juni. Dan is het echt afgelopen, mensen. Ja, het is ruim een maandje. Dan gaan we gewoon. Dan gaat het boek dicht. Ja. Alles loopt lekker op schema. Dat zie je zeker. En ik ga straks eventjes iets laten horen wat je die dag kan horen. Nou ja, wat lekker belangrijk, weet je. Nee, goed, lekker duidelijk. Nee, nou goed, oké. Weet je wat het is, weet je. Ik ben vandaag niet live. Ik kom net eigenlijk uit mijn werk. Het is vandaag voor mij eigenlijk woensdag. En dus ik ben niet zo helemaal scherp, merk ik gewoon even. Maar goed, maakt niet uit. We gaan gewoon lekker muziek draaien. We gaan lekker een beetje babbelen over muziek enzovoort. Dat soort dingen in ieder geval. Maar ja, wat gaan we voor de rest doen? Ja, natuurlijk een nieuw kast en duidelijk. 2 uur, dat is sowieso al. Pakken een track aan de kelderplatenkast, uiteraard. En we gaan ook nog een hele bijzondere long version draaien. Heeft te maken met de kelderplatenkast. Maar dat is ook één ding wat we altijd doornemen. Hè. Dat is de agenda.

Ja, vandaag kun je naar Amsterdam in de Tollandstuin. Daar speelt M. Bijholt. In Johan Cruijff Arena heb je de eerste concert van Team van Harry Styles. In de Ziggo Dome kan je naar Neo en Akon. In de nieuwe Anita speelt Tigre en de Soul Demons. Toekomstmuziek, daar speelt Amias, Arca, Bertax, Gibbo, Minzy, Operator 21, Reese Beats, Ritual, Transit en Ziggy. Melkweg, daar speelt Joey Valance samen met Bray. En je kan ook naar Paradiso, het Londen Calling Festival. En dat zijn hele lijst mensen, hou je vast. Daar staat Older DVD, Alt BLK Era, Archaic Calaire, Bruce Wallace, Child of Prague, Chinese American Bear, Close Line from Hell, Die Twice, Floating, Foot Nelson, Francis of Delirium, Friendship, Hot and Freddy, Julia Cumming, Keo, Little Granddad, Maria Iscariot, Marlon Funaki, Marcy Melt, Mother Soki, Must Be John, Overpass, Packaging, Panic Check, PISS, Quickly, Red Boy, Ribbon Skirt, Rocket, Saint Chair, Slate, Somersault, Swore 2, The Boon Jumps, The New Ives, Way Dynamic en The West Side Cowboy. In Haarlem, daar kan je naar de film, daar speelt Stef Bosch. En in de patronaat heb je Ben Reel met Christine Wiltshire, Elvis Sergo, Glenn Schwarzenegger, Marcel Schmidt, Ray Edgar Duims, Rob Schoorscheide en Ruud de Vries. In de permanent kan je naar P3, heb je Erik Vloeimans. En voor Jan-Jab Rosie kan je naar de Voorzien en dat is in Hilversum. In Amstelveen heb je de P60, heb je de Pioneers. En in de Schouwburg, daar speelt Herman van Veen. Zondag in Amsterdam, in Paradiso, daar speelt Bazaar. En dan heb je ook in de Jonge Cruijff Arena de tweede concert van Harry Styles. In de Melkweg kan je naar High Society en Otis Gibbs speelt in de Tollhuistuin. In Bergen kan je de Taverne, daar speelt Lunar Clock. En in Edam heb je de Harmonia, daar speelt de Lemon. In Heilo kan je naar Cultuurkoepel, daar heb je Molenaar Big Band. En als laatste in Amstelveen in de Schouwburg speelt Herman van Veen. Zo, ja, dat krijg je met al die festivals. Heel veel namen in één keer. Heb ik tips? Ja, ja, dat is toch wel wat, hè? Ja, ik vind het wel humor. Ajax, die, ja, de kans is zeer groot dat ze een na-competitie moeten spelen. En ja, dat doe je normaal. Je thuiswedstrijd gewoon in je eigen stadion. Maar ja, Harry Styles, die staat daar 10 keer. Dus dat betekent dus dat als Ajax de na-competitie moet gaan spelen voor Europees voetbal, Dan moeten ze uitdijden naar een andere stadion. En dat schijnt dus het stadion van Volendam te wezen. Ja, dat vind ik humor. Maar tips? Ja, even kijken hoor. Ja, sowieso het London Calling Festival. Ja, veel. Het is een beetje een kijkje op van wat er uit Groot-Brittannië komt. Wat heel veel potentie heeft. Die doen ze al jaren. En dan zit er, ja, door de jaren heen zijn er best wel heel goed. Er zijn de bands die er mee hebben gedaan die nu grote dingen doen. Wat even is nog meer tof. Ja, België, Bazaar. Morgen in Paradiso. Dat is wel een tip van mij. Ja, voor de rest. Ja, kijk maar eventjes. Er is wel het nodige te doen hoor. En als je een concertje wil pakken, dan heb je genoeg keuze in ieder geval. Dat is zeker. Hey mensen, als je denkt aan singer-songwriters, dan denk je natuurlijk aan Bob Dylan. Maar Nederland had ook een beetje, ja, ja, toch zijn eigen Bob Dylan. Mag ik dat zeggen? Ja, dat zeg ik gewoon in ieder geval. Hij wordt beschreven als een protestzanger, maar dat is niet helemaal waar. Want ja, hij is bekend van één liedje wat echt een protestliedje is. En voor de rest waren het allemaal liedjes over de liefde en over allerlei dingen in ieder geval. Ik heb het over de legendarische Boudewijn de Groot. En ik wilde graag wat draaien van hem. En ik denk mezelf, ja, wat kan je dan allemaal draaien van hem? Nou ja, waarom niet deze? Als de rook op je hoofd is verdwenen.

Ja, Roosmeijer Strijker. Ze was denk ik 15 of 16 of zo. Dat ik haar leerde kennen. Dat was toen, had je toch de Heergewaardse Singer-Songwriter Contest. Daar stond ze in de finale. En die won ze niet. Oké, prima. Maar ze was toen echt 15 of 16 of zo. En ja, ik was gelijk gecharmeerd van haar. En ik had van, ja, je moet gewoon in mijn radioprogramma komen. Nou, dat gebeurde dus ook. En daarna, ja, ben ik blijven volgen. Ja, weet je, ze woonde toen ook in Heergewaard. Zat dat ook heel vaak op in de regio en in de buurt. Dus ja, dan is het wel makkelijker ook om aan te zien. Ze heeft toffe dingen gedaan. Onder andere bij Leo Blokhuis te gast geweest. En ook nog eens een keer gedaan iets met Q Music. Ze was toen geselecteerd voor de popronde. Had ze heel veel optredens als ik binnen gehaald. Ze is afgestudeerd op het conservatorium van Haarlem. Op dit moment zit ze nog steeds in de muziek. Alleen dat is wat minder fanatiek dan voorheen in ieder geval. Maar goed, 27 juni, dan zal ze hier ook aanwezig zijn. Ben heel erg trots dat ze er is. Het mooie is ook dat toen tijdens de coronaperiode, toen ja, een keer optreden, dat zat er niet in. En ze dacht van ja, ik probeer toch een beetje geld te genereren. En toen had ze gezegd van nou weet je, voor mensen, als jij, ik wil voor een bepaalde betaling, wil ik een liedje op maat schrijven. En ik dacht mezelf, hey, maar dat vind ik interessant. Ze heeft toen ik heb haar de opdracht gegeven. Ik zeg, ik voel dat je liedje schrijft over dit programma, The Basement. En dat heeft ze toen gedaan. En dat heeft ze toen live als eerste keer gespeeld. Toen had ik echt duidelijk een fisherman's friend momentje. Maar hartstikke mooi. En, maar leuk, weet je, ze is er gewoon bij 70 juni. Ze zal haar kunst laten horen. En daar kijken we wel naar uit, weet je. Het is tof dat ze er hier voorbij is. Dus, nou goed. Maar goed, Rosemary Strijker, dat is haar naam. Maar haar artiestennaam is Rosemary. En je kan dat vinden op Spotify en dat soort dingen in ieder geval. Goed, er is wat gaande in de Menno-sfeer. Iets wat ik totaal niet begrijp. Ik dacht altijd mezelf, ja, je moet vrouwen gewoon met fatsoen en respect moet je gewoon behandelen, weet je. En niet denken van, ja, ik ben de baas. Maar goed, ja, weet je, dan denk ik mezelf, ja, er moet toch ook een tegenhanger zijn. Voor de gevoelige man. En ik dacht mezelf, ja, dan kan ik maar één plaat denken. En dat is deze. Boys Don't Cry. Dit zijn de Cure.

Ja, er zit een hoop verdriet hierachter in het liedje. Dit was Case Mayfield. Het nummer heet The Title. Ja, het is een prachtig mooi nummer. Waarvan ik eigenlijk had gehoopt dat het een groot hit zou worden. Maar wederom, hij zat er weer helemaal naast. Maar goed, oké. Okay. Maar die Case Mayfield, dat is een bijzondere man, hoor, is dat hoor. Zijn echte naam is Cornelis Johannes Lucas Kees Veerman. En hij komt ook, ja mensen, uit Volendam. Singer-songwriter heeft ook meegedaan in 2010 aan de Grote Prijs van Nederland. Stond in de finale, ging naar huis met de publieksprijs. En heeft toen ook een aantal albums uitgebracht. Zijn debuutalbum heette The Many Colored Beast. En daar staat dit nummer ook op. En hij was toen ook op een gegeven moment genomineerd voor een beste nieuwkomer en beste album. Heeft toch een aantal toffe dingen gedaan. Maar ik kom er toch wel achter dat spelen voor grote publiek, daar had hij toch wel wat moeite mee. Uiteindelijk is hij toch wat meer intiemer gaan spelen. Dus dan kon je hem gewoon inhuren voor een huiskamerconcert. Dat vond hij een stuk prettig in ieder geval. En hij heeft een record uit staan. Hij heeft op met een Record Store Day heeft hij op 11 verschillende plaatszaken heeft hij opgetreden. Dat is een record in ieder geval. Ik weet niet wat hij nog verder allemaal aan het doen is, maar hij heeft prachtige mooie muziek gemaakt. Check hem in ieder geval zelf. Dus Case Mayfield. En dat is C-A-S-E. Dus ja, dat je dat in ieder geval wel onthoudt. Goed. Over singer-songwriters gesproken. We blijven een beetje in het hoekje zitten. Deze meneer is een hele grote meneer. En ja, deze meneer staat ook in de kelderplatenkast. En die gaan we dus ook behandelen. Ja, was superleuk. Want op 24 juni van 2023 was hier Joshua Peter te gast. En Joshua Peter die had ik nog gezien bij, ja, wat was het? Noorderwind of zo was het. Ja, ik kon hem al van een andere band. Maar het is een nieuw project. En ik dacht, wow, nou, deze band moet ik gewoon uitnodigen. Want hij is wel het gezicht van de band. Weet je, en hij heet ook Joshua, maar de band heet Joshua Peter. En ik dacht van, ja, dit is geweldig. Dus ja, ze kwamen hier te gast. En nou, dat was een mooie uitzending. Geweldige, ja, goede zanger gewoon en goede liedjes. Nou, hij is dus echt opgepikt ook door de grote radiostations. Hij gaat een fantastische jaar gewoon tegemoet. Stond onder andere op Noorderslag. Heeft op andere, ja, het festivalseizoen is nu een beetje gaande. En hij heeft al een aantal toffe festivals gedaan. Hij gaat binnenkort gaat hij ook zijn album gaat hij presenteren. Volgens mij was dat in Tivoli, in Vredenburg. Dat is in Utrecht natuurlijk. Maar goed, dat ik hier te gast was, mocht hij een bijdrage leveren. En die staat erin. En die zal er ook voor eeuwig in blijven. Want ja, er komt niks meer bij en er gaat ook niks meer vanaf. Hij koos voor de Old Band van Neil Young. En ja, wat kan ik erover zeggen? Nou ja, in ieder geval. In 1972 brengt Neil Young de single Old Band uit met op de B-kant het nummer The Needle and the Damage Done. Wat beide ook op het album Harvest staat. Tijdens het schrijven van Old Man had hij een ranch gekocht en een wat oudere man werkte daar. Met de gesprekken met hem kwam Neil erachter dat ondanks hun grote leeftijdsverschil ze best veel op elkaar leken en dat ze beide de behoefte hadden aan iemand die van ze houdt. Het nummer werd hier in Nederland geen hit, maar staat wel standaard in de top 2000 met een 112e plek als hoogste notering en dat was in 2017. Ja mensen, Neil Young gaat er bij mij altijd in en dit is ook een mooi pareltje. De track uit de kelderplaatkast is Neil Young met All Men.

Ja, ik kwam dit tegen. En ik dacht, wat mooi. Ja, dit is, noemt zichzelf Nebula. Out of the Picture, zo heet dat. Maar het schijnt dus heel veel bands te zijn, zo heet het, Nebula. Ik kan echt niet superveel vinden over deze beste brave persoon. Ik zie wel dat ze 12 juni spelen ze in Amsterdam. In The Other Side. Dus nou ja, goed, oké. Okay. Misschien dat je dan denkt, daar wil ik wel bij wezen in ieder geval. Maar wie het is en waar het om gaat en waar ze vandaan komen, geen idee, mensen. Maar goed, misschien dat je het zelf denkt van, nou ja, ik vind het wel mooi. Ik wil wel gaan even kijken hoe het zit. Het heet dus Nebula. Dat is N-E-B-U-L-A. Het nummer heet Out of the Picture. Nou goed, oké. Okay. Hey mensen, we gaan eventjes terug in de tijd dat grunge nog heel erg stoer was. je had op een gegeven moment een band die werd opgericht in 1989 en heeft toen een aantal grote successen gehad. Maar weinig succes met hun zangers, want de originele zanger die is in 2015 overleden. En toen had ze iemand anders gevonden en die overleed in 2017. Ik heb het over de band Stone Temple Pilots. En de zangers die heten Scott Weiland en Chester Bennington. Beter bekend van Linkin Park, die nam het toen op zijn plek over. Maar die heeft het ook niet zo lang volgehouden. Maar goed, ze hebben geweldige muziek gemaakt. En ze hebben één plaat hebben ze ooit uitgebracht. Dat werd zwaar nog een hitje ook nog. En staat standaard sinds 2015 tot 2000. Dit zijn de Stone Temple Pilots met Plush.

ik vind het altijd bewonderenswaardig om die stem van Peter Gabriel te horen. What Lies Ahead, dat is het nummer wat je hoorde. Er zijn twee versies ervan. Dit was de Bright Side Mix. Maar je hebt ook de Dark Side Mix. Dus ik weet, ja, dat klinkt al wat donker in ieder geval. Maar het staat op het album O.I. Wat uitgebracht is dit jaar. En ja, ik zeker in de jaren 80 toen, weet je, met Sledgehammer en dat soort dingen. Weet je, ik was echt een groot fan van hem. Nu nog steeds hoor. En ik heb hem ook eens een keer live mogen aanschouwen. Dat was wel heel erg magistraal gewoon. Dus ja, altijd fijn om iets te draaien van Peter Gabriel. En ja, nu iets wat nieuws in ieder geval. We gaan richting het nieuws. Maar ik wil nog even één plaat even draaien. Straks tweede uur. Kus en duidtrek. Long version. En nog wat andere verrassingen. Maar we gaan er eventjes eruit richting het nieuws. En dat doen we met die Isley Brothers. This Old Heart of Mine.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: info@velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang in Nederland. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen enkele honderden mensen de straat op. In Groningen werd het kort onrustig, omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. Enkele tientallen mensen hebben in Den Haag gedemonstreerd bij Paleishuis ten Bosch. Bij aankomst van de Indiase premier Modi vroegen ze aandacht en enkele honderden mensen de straat op. In Groningen werd het kort onrustig, omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. Enkele tientallen mensen hebben in Den Haag gedemonstreerd bij Paleishuis ten Bosch. Bij aankomst van de Indiase premier Modi vroegen ze aandacht voor het lot van Insia. Dat meisje werd 10 jaar geleden vanuit Nederland ontvoerd door haar vader en naar India gebracht. De moeder hoopt dat India haar dochter terug laat gaan naar Nederland.
2: Het heeft te maken met een hevige brand waar nu opruimwerkzaamheden aan de gang zijn. Dus nogmaals, in beide richtingen is de N240 daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

herkent hem meteen. En anders denk je van, oh ja, dat was van welke band ook weer? Ja, R.E.M. Maar dat was natuurlijk Michael Stipe. Hij heeft een ja, nieuwe single heeft hij uit. Ja, die is geweldig. Gewoon, I Play the Fool. Het is een nummer wat ook gebruikt is voor de serie, even kijken, Rooster. Het zegt mij helemaal niks hoor, maar goed, oké, check het hier wel eventjes. Maar ja, ik R.E.M. vond ik echt een waanzinnige toffe band gewoon. Ik vind het nog steeds jammer dat ze gestopt zijn. Maar goed, ja, weet je wat tof dat hij toch weer met iets aankomt. Het systeem, ik hou ervan. Ik vind het geweldig gewoon. Maar goed, het is een nieuwe zing in ieder geval. Hey, hallo, welkom mensen. Fijn dat je luistert naar het tweede uur alweer van The Basement hier op NTV 80. We begonnen met Crazy on You van Heart. Ja, ja dat is een heerlijke plaat gewoon. Daar kan je altijd mee binnenkomen in ieder geval. Maar goed, ja, wat gaan we doen dit tweede uur in ieder geval? Even kijken. Nou ja, we gaan straks een nieuwe kussen uitdruk gaan we bekendmaken. Ja. Wie wordt het, hè? Welke band of welke muzikant? De Long Version, die heeft alles te maken met de kelderplaatkast. Hoe dat zit, dat kom je achter. En ik probeer jullie daar een beetje, een beetje te verwennen, maar ook een beetje te verrassen. En nou ja, goed, dat zo'n beetje in ieder geval. Ja, dit is wel een verrassing. Ik denk niet dat ze vaak op de radio zijn gedraaid. In ieder geval, ja, zover ik weet, niet bij The Basement. Maar ze gaan hun debuut maken. Deze band, dat is wel grappig. Want ze zijn opgericht in 2011. En ze zijn ontstaan uit bands als Silence is Sexy, Mr. Love and the Stallions en Brown Feather Sparrow. Ze noemen zichzelf de Marines. En ze hebben in 2000 en... wat was het? 13 hebben ze nog meegedaan met de popronde. Ze hebben ze nog opgetreden ook nog in Alkmaar, in Artians. Dat is wel blijkbaar gemist, maar goed, oké. Okay. Maar ze hebben nieuwe muziek hebben ze uit. En ze gaan het ook binnenkort, gaan ze hun 15-jarige jubileum gaan ze ook vieren. Met een nieuw album. Dat gaat plaatsvinden in Echo, dat is in Utrecht. Dus nou ja, goed, oké. Als je erbij wil zijn, zorg in ieder geval dat je erbij bent in ieder geval. Maar het is, ik vind het een leuke band, weet je. Ze hebben een beetje een soort 60s swing, hebben ze een beetje ja, een beetje beatmuziek is het in ieder geval. Ik vind het leuk en ik wil het graag aan jullie laten horen. Dit zijn de Marines en de single die ze hebben, die heet Oceans Apart. We were

0: Ja, het eerste uur had ik het over Rose Barron, weet je. Die had een nummer van haar gedraaid en ook verteld dat ze toen hier te gast is geweest. Meerdere keren, hoor. Maar ook zij mocht toen regelmatig dus een bijdrage leveren aan de Kelderplatenkast. En ik weet de laatste keer dat ze daar een bijdrage leverde was met dit nummer. Het nummer heet If We Were Vampires. Het is van Jason Isbell en de 400 Unit. Ik vind het een waanzinnig mooie plaat. Helaas, het zit niet meer in de lijst. En er zal ook niks meer erbij komen in ieder geval. Maar mooie plaat in ieder geval. En heel erg fijn om te draaien. Aan de lijn, Paulien Koning. Een hele goede middag.
1: Hallo René.
0: Hey, zo. Kon je hier een beetje van genieten van Jason Isbell?
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja.
1: Klinkt mooi.
0: Ja, maar je kon dit niet?
1: Nee.
0: Oké. Check het maar eens een keer als je wilt. Dus,
1: dat is een minpunt.
0: Nee, absoluut niet hoor, weet je. Dus, Paulien, jij bent, je bent zangeres. Daar gaan we het zo even over hebben. Maar je hebt ook een andere grote passie en dat is buikdansen.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Hoe ben je gekomen aan het buikdansen? Heb je dat meegekregen omdat je familie helemaal daarin zit? Of is dat van iets anders gekomen?
1: Nee, het is eigenlijk... Ik heb mijn toenmalige lerares op de tv een keer gezien.
0: Mm.
1: En ik was altijd heel erg aangetrokken sowieso tot de Arabische cultuur. En toen ben ik bij haar les gaan nemen. En zij gebruikt het echt als vrouwen empowerment.
0: Mm.
1: En het is een oorspronkelijk heet het Raksat al-Ilahet, de dans van de godin.
0: Oké.
1: Okay. Het is de oudste vrouwenrituele dans.
0: Oké.
1: En in het Westen is het eigenlijk een beetje gekaapt en als entertainment gebruikt. En noemen ze het een beetje oneerbiedig buikdans.
0: Oh ja, nee, sorry. Ja, ik ken het niet anders. Maar,
1: dat maakt niet uit. Maar het is in het Westen.
0: Ja.
1: Bekend als buikdans, zeg maar. Ja. Maar het is veel meer dan dat. In ja.
0: Nou, goed dat je het uitlegt, weet je. En dan, maar overhoor me straks er niet over, hoor, alsjeblieft, hoor. Maar goed. We gaan straks nog van je muziek hebben. Maar je hebt het zingen en je buikdansen. Dan heb je ook nog meegedaan met Hollands Got Talent, zie ik.
1: Ja, klopt.
0: Ja, en je hebt ook nog op de Egyptische televisie, heb je gezegd. Ben je ook nog te zien geweest?
1: Ja, ik had twee songs gemaakt met Egyptische mensen.
0: Mm.
1: En toen ben ik naar Egypte geweest en heb ik een Engels-Arabische song gemaakt, Mena El Hop. De betekenis van liefde en Kifayer Yep, dat is genoeg scheiding of genoeg missen.
0: Mm.
1: En dat is met een hele bekende componist, Egyptische componist gedaan. En ja, toen is er meteen een stukje in op de Egyptische tv gekomen, dus dat was wel heel leuk.
0: Oké. En sindsdien heb je een fanbase in Egypte?
1: Wat zeg je? Een fanbase? Mensen zijn wel heel... Ik vind het wel bijzonder als een Nederlands iemand in hun taal zingt.
0: Ja, dus dat ben ik wel met je eens. Ik denk dat wel...
1: En ook wel... dat het nog niet, misschien hier en daar niet helemaal perfect, maar ze zijn heel enthousiast. Dus dat is wel heel leuk.
0: Ja, absoluut, ja. Helemaal goed, je muziek. Je hebt een nieuwe single, heb je uit. En ik probeer het heel goed uit te spreken. L'Andon de Dieu? Nee?
1: Ja.
0: Nee, doe jij het maar, hoor.
1: Nee, gaat goed.
0: Oké. Okay.
1: L'Andon de Dieu. Ik moet zelf ook op mijn uitspraak letten.
0: Ja, maar ik heb nooit Frans gehad op school. Dus ik probeer mijn best te doen. Dus, goed.
1: In het Nederlands is het zeg maar Gods gift of Gods geschenk.
0: Oké. Okay, ja.
1: En het gaat zeg maar over verlangen. En of naar een echt betekenisvol, zinvol leven, vol passie. En ook eigenlijk de titel is een beetje verwijzing naar Gods geschenk. Het is in islamitisch geloof is dat de liefde bedrijven is zeg maar Gods geschenk om ook bij God te komen.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat vind ik ook wel een mooie verwijzing daarin.
0: Ja. Maar is het iets wat je ergens had gelezen? Of is het ook iets wat je uit wil brengen naar mensen toe?
1: Nou, hoe bedoel je precies?
0: Nou ja, goed, misschien dat je er iets over had gezien of iets over had gelezen. Of dat je het ook, dat je het ook van binnen gewoon voelt en dat naar buiten wil brengen naar mensen?
1: Ja, sowieso. Eigenlijk gaat het om de levenskracht. Want ook eigenlijk ook in de dans ook vaak een beetje wordt verward. Dat zeg maar sensuele levenskracht of ook seksuele levenskracht wordt ook gebruikt voor creatieve dingen en niet alleen maar voor seks, zeg maar.
0: Ja.
1: En het is, ja, het is in seks is het eigenlijk een heilig, iets heiligs. En in, ja, het is in de huidige tijd vaak ook niet helemaal zo gezien.
0: Ja, ja. Dus je wilt het wat mooier maken en dan in plaats van iets van plat. Ja, nee. Ik bedoel, de liefde ja. tussen ja, twee mensen. Of, weet je, dat kan wel iets prachtigs zijn. Dus, dus nou ja, dat dus. Hey, maar goed, die single, die heb je uit. Daar heb je ook nog een videoclip laten maken daar zo. Ja. Hoe is die tot stand gekomen en wie mag je daarvoor bedanken?
1: Vorig jaar heb ik twee clips in één keer gemaakt. Dus eentje voor mijn vorige song heette Amouage, Golven.
0: Mm-hmm.
1: En dat was in Sous Medina. Dat is een hele oude, zeg maar, middeleeuwse Arabische Medina. Met die kleine straatjes, monasteegjes.
0: Mm-hmm.
1: Een hele mooie... Ja, ik hou heel erg van de Medina's. En de zee is daar vlakbij. En toen heb ik daarna de videoclip voor deze song gemaakt in de Sahara-woestijn. En ja, eigenlijk ook omdat in het nummer zing ik ook over... Nog een stukje in het Arabisch in het nummer. En dan zeg ik eigenlijk... woestijn is mijn hart, is mijn ziel, is mijn leven.
0: Ja.
1: En, dus vandaar dat ik vond het heel erg passen in de woestijn.
0: Ja, maar wie heeft, heb je dat zelf gefilmd of had je daar wat mensen voor gevraagd?
1: Nee, ik heb een filmcrew, twee Tunesische broers,
0: mm-hmm.
1: die filmmakers zijn en nog iemand die met een drone ook beelden heeft gemaakt. Waardoor je hebt heel mooie cinematografische, ja, echt bijna als een film... een videoclip hebt, zeg maar.
0: Ja, ja, dat is... Een
1: stylist, een make-up, iemand.
0: Ja, dus je had een hele crew als je om je heen. Je voelde echt de filmster.
1: Ja, het was wel wennen.
0: Ja, maar het resultaat mag er zijn, want het is een prachtige mooie videoclip geworden. Maar goed, hey, Pauline, ik weet, ja, je mag het eerlijk zeggen, hoor. Had je ooit gehoord van RTV 80?
1: Wel van RTV 80, maar niet van de basement. Ik heb wel even gekeken.
0: Geluisterd nu. Ja, nee, wij van RTV 80, wij hebben ooit iets bedacht. Dan noemen wij de kust en duintrek. En de kust en duintrek, dat houdt in dat als je dat woord, weet je, dan word je niet alleen de hele week gedraaid op ons radiokanaal. Maar je videoclip is ook te zien op ons tv-kanaal en op onze socials. En Pauline, je bent heel erg goed in de smaak gevallen. Sterker nog, ik mag je feliciteren, want voor de komende week... ben jij onze nieuwe kust en duintrek? Dan verdien je wel een applausje.
1: Hallo. Doe je in het Arabisch.
0: Ja, nee, we gaan je de komende week gaan we je leren. Je wordt niet alleen in Egmond aan Zee, maar overal in omstreken word je gewoon mooi in de spotlicht neergezet. En ja, mensen kunnen heerlijk van je gaan genieten. Hey, we gaan hem zo draaien hoor. Maar wat staat er verder nog op de planning voor jou? Komt er nog een nieuwe singles uit? Of ga je optreden? Of misschien tv-shows doen?
1: Nou ja, alles op de wenslijst sowieso. Maar ik ben ook meer bezig met een nieuwe song. En dan wil ik ook nu ook met weer meertalig, maar ook Nederlands erbij doen.
0: Okay, ja.
1: Omdat ik tenslotte ook Nederlands ben. Eigenlijk volledig Nederlands ben. Maar,
0: ja, maar een liefde
1: dat heb
0: voor
1: ik
0: de...
1: nog niet zo in mijn muziek gezet.
0: Nee, precies, ja. Maar goed, maar gaat het dit jaar nog gebeuren? Ga je dat uitbrengen? Of moeten we nog even... wordt het pas 2027?
1: Misschien eind van het jaar, maar... Of begin volgend jaar, denk
0: ik. Oké, nou goed.
1: Omdat ik waarschijnlijk ook weer toch ook iets... muziekvideo wil doen of...
0: Ja.
1: Ja, dan duurt het meestal ietsje langer.
0: Ja, precies. Ja, ja. Hey, en als mensen jou in de gaten willen checken... volgens mij sta je op alle socials, hè?
1: Ja, ik zit op Instagram, Facebook, TikTok,
0: YouTube-kanaal.
1: Ja.
0: Ja. Nou, voor de duidelijke mensen, Pauline de Koning.
1: Oké, ja.
0: Goed. Hey, alsnog gefeliciteerd. En we gaan draaien, Pauline.
1: Ja, nou, super bedankt, René.
0: Yo.
1: Ja, fantastisch.
2: Dit is de nieuwe Kust en Duintrek.

bizar is. Ik wist dat helemaal niet. Dit was just Shocking Blue, voor de duidelijkheid, mensen. Never Married Railroad Man. Maar ik ben helemaal flabbergasted. Kijk, Shocking Blue, Venus, dat kennen we gewoon. Dat is gewoon een wereldhit geworden. Dat is niet normaal gewoon. Maar ik dacht altijd, in Nederland heeft dat nummer ook op 1 gestaan. Niet. Gewoon op de derde plek. Dit was wel op de eerste plek terechtgekomen. Het was het tweede nummer 1 hit voor Shocking Blue in de Nederlands Top 40. Daarvoor was Mighty Joe. Ook een lekkere plaat hoor, maar dit is ook geweldig gewoon. Maar ik ben helemaal een beetje geflabbergasted. Maar goed, Never Marry a Railroad Man. Nummer 1 hit in België, Nederland terug, Frankrijk. En dan in het Vlaams gedeelte van België de derde plek. Top 10 hit in Noorwegen, Zwitserland. Net niet in Duitsland en Oostenrijk. En goed, waar je ook weer een groot hit. Maar ja, altijd geweldig gewoon. Maar die Robbie van Leeuwen, dat is altijd de grote schrijver van al die liedjes. Ja, die ontvangt gewoon elk jaar gewoon 1 miljoen of zo. Alleen maar aan credits vanwege het nummer Venus. Dat is toch waanzinnig gewoon. Mag het oké. Hey, daarvoor hadden wij Pauline Koning aan de lijn. Zij is de nieuwe kust in Duitsland geworden. Met Le Don Dieu. Leuk in ieder geval voor haar. En ook wel leuk dat ze vertelde, weet je. Want ja, ze is dan... ik zei heel erg oneerbiedige buitdansen, maar het heeft dus veel meer dan alleen maar dat ermee te maken. Maar het was leuk dat ze het even uitleggen hoe dat zat in ieder geval. En ze was er heel erg blij mee. Maar ja, je wordt de hele week gedraaid op RTV 80. Joh, wie wil dat dan niet? Tijd voor de long version. En dat heeft alles te maken ook met de kelderplatenkast. Want deze plaat die staat daar ook in. En die zal er ook nooit meer uitgaan. Daar ben ik ook wel blij mee, want dit is een hele grote man. Vorig jaar januari, toen ben ik naar Bloemendaal gegaan, naar het museum daar zo. Er was een tentoonstelling van keramiek van Nick Cave. Want daar hebben we het over. Je merkte wel dat er een hoop mensen speciaal daarvoor kwamen. En heel erg mooi. Maar het was ook een lekker cultureel dagje, gewoon samen met Karin. Ja, de Karin, weet je, die de column al doet. En het was wel mooi, was het. Maar goed, Nick Cave, weet je, die staat niet in de kelderplatenkast vanwege zijn keramiekbeeldjes, maar vanwege zijn muziek. We gaan terug naar 15 juli van 2023. Toen was hier te gast Eurydice. En zij stopte daarin Nick Cave en de Bad Seeds met het nummer Jubilee Street. Dit is wat ik erover kan zeggen. In 2013 komt Nick Cave uit met zijn 15e studioalbum met de titel Push the Sky Away. De plaat is een groot succes, ook in Nederland, waar het voor het eerst de nummer 1 plek behaalt in de albumtoplijst. Het nummer Jubilee Street gaat over een prostituee die zwanger wordt van een klant die haar daarvoor vermoordt, omdat niemand daarachter mag komen. Het verhaal wordt verteld vanuit de blik van die klant. Jubilee Street kwam uit als single, maar deed helemaal niets. Niet in eigen land en ook niet buiten de grenzen, dus ook hier in Nederland niet. Maakt niet uit, het is gewoon een prachtige plaat. Ruim 6 minuten. Enjoy, dit is Nick Cave met Jubilee Street.

gotta make.

Ja, eigenlijk was dit een groot hit ooit. Dit is natuurlijk The Clash. Rock the Casbah. Maar toen kwam er een, volgens mij was het een spijkerbroek reclame. En toen hebben ze gebruikt het nummer van hun Should I Stay or Should I Go Now. En ja, dat in 1991. En dat is dan een top 10 hit geworden. Dus ja, nee, goed, oké, maakt allemaal niet uit hoor. Maar goed, 1982, daar hebben we het over. En de Clash, ja, ik vind dat is wel een band die wel wat meer waardering mag krijgen hoor. In het algemeen hoor. Ja, die hebben wat toffe dingen gedaan in ieder geval. Goed, hoeveel tijd hebben we nog? Volgens mij nog een minuutje of 10. Ja, oké, ja, zoiets ongeveer. Wat wil ik gaan draaien? Ik moet wel even opletten. Ja, iets nieuws. Ik hoorde net, ik dacht van nee, dat ga ik gewoon draaien. Dat vind ik gewoon interessant. Ze heet Noah Lauren. Ze komt uit Amsterdam. De muziek die ze maakt, ja, dat kan je een beetje zien als soulvolle R&B-achtige muziek is het. En ze wordt wel geïnspireerd door Liana de Lahavas en Anderson Paak en dat soort dingen in ieder geval. Ze heeft al het nodig, hebben ze al uitgebracht. Vorig jaar bracht ze haar EP uit, Always on Time. En dit is haar nieuwe single en die gaan we gewoon draaien. Zoals ik zei, Noah Lauren, dat is haar naam. En dat nummer heet, wat we gaan draaien, heet Galaxy.

Ja. In de tijd dat je dat soort liedjes nog in de top 40 vond. Oeh, ja, jammer joh. Ik vind het echt... ik mis dit soort plaatjes in ieder geval. Dit was James Taylor met Fire and Rain. Ik zie dat die plaat... Die staat nog wel in de top 2000. Maar hij stond de laatste keer op 1900. Hij zit aan het zakken. Ik vind wel dat deze plaat al... Nou, toch wel 500 plekken meer mag stijgen in ieder geval. Maar het is een prachtige mooie plaat. En ik draai niet zo vaak wat van James Taylor. Misschien dat ik de komende tijd ook nog een mooie plaat van hem zal draaien. Maar altijd fijn om wat van hem te delen in ieder geval. Ik heb nog tijd voor één plaat en dan gaan we eruit. Fijn dat je hebt geluisterd. Volgende week ben ik hier ook niet live. Ben ik ook weer weg. Maar goed, ik zorg wel voor de nieuwe aflevering. Daar maak je daar geen zorgen over. 27 juni staat er eventjes. We hebben vandaag even laten horen hoe Rose Barron klinkt. Ik zal de komende tijd dan wat meer aandacht besteden aan de gasten die ook live gaan spelen. En wat meer insight geven over wat er 27 juni gaat gebeuren. Onthouden, 2 uur gaan we beginnen in plaats van 4 uur. 2 uur gaan we beginnen. Na 4 uur gaan we gewoon een mooie laatste aflevering maken van The Basement. Blijf lekker luisteren, want Ton die staat te popelen om lekkere platen te gaan draaien. Misschien kan je nog een plaatje aanvragen. Nou, moet je me even lief aankijken in ieder geval. Maar veel plezier in ieder geval met zijn Dance Classic Party. En voor deze mensen, we zien elkaar gewoon volgende week. Want dat vind ik wel een goed idee. Ja, volgende week. Hey, we gaan eruit met een heerlijke plaat. Weet je waarom ook niet? Rock and roll. The Stooges. Haha. I wanna be your dog. Fijne weekend.

0: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken, Agent 24.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang en bezuinigingen in de zorg. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen honderden mensen de straat op. De demonstraties verliepen in het algemeen zonder problemen. In Groningen was het even onrustig, omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. In de Britse hoofdstad Londen wordt door tienduizenden mensen gedemonstreerd. Er zijn twee protesten tegelijk aan de gang. Een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie. Er zijn zo'n 4000 agenten ingezet om de marsen in goede banen te leiden. Volgens de Londense politie gaat het om een van de belangrijkste politieoperaties in jaren. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter en dat stond ook op naam van Schilder. Ze is de eerste vrouw in 14 jaar tijd die de kogel verder gooit dan 21 meter. De achtste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonathan Narváez. De Ecuadoriaan was de sterkste van drie koplopers. Hij boekte zijn tweede ritzegen. De Portugees Eulalio blijft leider in het algemeen klassement. En het weer nog vanavond droog, vannacht weer regen en morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
7: Dit is Classics Dance Party. Met Tom Alberda.
8: Hoppa, ja hoor. Het is weer zaterdagavond. Het is iets na 6 uur, om precies te zijn. 4 minuten en nogal wat secondjes. We zijn bij je 2 uur lang met de allerbeste disco dance classics. En wat hebben we allemaal vanavond? Oh ja, René, bedankt hè. Het was weer een leuke opgenomen programma. Helaas niet live, maar ja, binnenkort heeft hij 4 uur om afscheid te vieren. Nou ja, maar dat heb je niet van mij. wat hebben we allemaal? We hebben zometeen de Musical Youth, we hebben Hot Chocolate, we hebben Donna Summer, we hebben Holy Jones. Maar we beginnen met het verzoekje van vanochtend. Wat als eerste binnenkwam toen ik bekend maakte. Nou, het was eigenlijk begin van de middag dat ik bekend maakte dat ik bezig was met het samenstellen. Mike was toen bezig met zijn huistuin en keuken en tuin programma. En dit kwam als eerste binnen. Dan moet je maar gewoon even goed luisteren. Want het is namelijk een minimix van heel, heel lang geleden. Gemaakt door onze eigen Ben Liebrand.
9: This is a test. This is only a test. This is a test. This is
10: channel check. Balance check. Phase check.

0: PCM は?
1: PCM is an abbreviation for Pulse Code Modulation.
2: Dit is het, de enige combinatie die Marge, die ging op bezoek bij Michael Jackson en Ben Liebrand, die zorgde ervoor dat het mogelijk werd. Ach ja, we zijn begonnen en dat wil zeggen, met alleen de allergrootste discotheekhits, ze komen voorbij.

0: Ik zeg altijd maar zo, het is een interactieve show. En jij kunt bepalen wat erin zit. Nou, jullie geven steeds vaker en steeds meer het gehoor daaraan. En dan komen platen voorbij en denk ik, hey, die heb ik al heel, heel lang niet meer gedraaid. En de volgende is er net zo een. Dit is Musical Youth, Pas de Dutchies.
1: This generation rules the nation with Vrushine.

chatbox. Nou, we hebben een chatbox opgericht. Sven en ik die hebben een chatbox gemaakt voor alle RTV 80 gebruikers. Je hoeft alleen maar de QR-code aan te klikken. En je komt bij ons in de chatroom en we zitten tegen elkaar te zeggen van hey, lekker haai jongen, echt wat zeker weten. En dan gaan wij ook daar op die bocht meteen verder. Want we hebben nog één plaat te gaan tot aan, het is een onderbreking voor het regionale nieuws en de reclames. En ik kreeg de vrijheid om te kiezen van Imagination. En dan kun je natuurlijk altijd die standaard plaat kiezen van Just an Illusion. Maar dat ga ik niet doen. En ik heb gekozen voor deze. Lekkere old days. Body time.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Luister elke donderdag naar de Donderdagdate. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van veel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Alkmaar en Dijk en Waard maken zich zorgen over plannen van de provincie voor bedrijventerrein Boekelermeer. De provincie wil het terrein mogelijk aanwijzen als industrieterrein van provinciaal belang. Volgens de gemeenten is dat te streng en komt er dan minder ruimte voor bedrijven die moeten verhuizen vanwege woningbouw langs het Alkmaars kanaal. Ook vrezen zij extra druk op de toch al schaarse bedrijventerreinen in Noord-Holland-Noord. D66 Dijk en Waard heeft een nieuwe voorzitter. Jacob Hilbrands neemt het stokje over van Michael Veelders, wiens termijn erop zat. Hilbrands was eerder al actief binnen D66. Hij moet met zijn ervaring helpen bij de plannen van de partij voor de komende jaren. Volgens fractievoorzitter Daan Pfeiffer kan Hilbrands een belangrijke bijdrage leveren aan de ambities van D66 in Dijk en Waard. Ondernemers in Egmond aan Zee zijn boos over wegwerkzaamheden in de Voorstraat en Prins Hendrikstraat vanaf 1 juni midden in het toeristische seizoen. Ze vinden de planning onbegrijpelijk en zeggen dat de gemeente te laat heeft gecommuniceerd. Volgens ondernemers zorgen eerdere werkzaamheden al voor files en omzetverlies. Ze vrezen nu opnieuw overlast, klachten en annuleringen en vragen om uitstel tot na de zomer. Een auto is donderdagavond in een sloot beland op de Schapenlaan in Bergen na een uitwijkmanoeuvre voor een scooterrijder. Het ongeluk gebeurde rond 9:30 bij Zanegeest. De automobilist week uit om een botsing te voorkomen, maar verloor op een stuk grind de controle over de auto. De bestuurder raakte niet gewond, ook de scooterrijder bleef overeind en kwam met de schrik vrij. Een berger haalde de auto uit de sloot. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
6: Hi! This is...
7: Classics Dance Party.

0: City and Good Life.
1: Dit is Classics Dance Party met Tom Alberda.
0: En dat ben ik dus. En we zijn net in de jetbox en we zijn maar aan het praten over radiostations. En dan denk je bij je eigen man, goh, toch draai ik eigenlijk best wel goede 80-jarige muziek. En dan vragen ze van, hey Tom, kunnen we ook meeneurien en zingen en zo allemaal? Als je een beetje bekend bent, dan moet dat best lukken met de Human League.

Jimmy League en Don't You Want Me, baby. En dat allemaal op jouw Radio 80. Het kan allemaal niet gek genoeg. Want zo werd er net even geroepen van Ton, heb jij dan ook de originele van A New Order? Ja, het origineel, dat is dan eigenlijk wat aan eerste instantie de top 40 kwam binnengestormd als officiële 12 inch. Uit 88. Zoals bedoeld. Niet als single. Bijna 7 minuten lang. Blue Monday. En dat allemaal op jouw Radio 80. Heerlijk.

Inclusief piepjes, kraakjes en alles wat daarbij hoort. De plaat is eigenlijk origineel zwart, maar ik denk dat die bij mij in de categorie grijs gaat vallen. Als ik ga kijken naar de frequentie en hoe vaak dat ik hem in het verleden heb gedraaid. Want dit was de originele versie van New Order. Eén van de vele verzoekjes van Casey and the Sunshine Band. Give it up. En dat allemaal op jouw Radio 80. Je hoeft maar te roepen. En jouw verzoekje komt gewoon voorbij. In een sneltreinvaart, nou, dat is ongekend. Want dat is het nadeel of het voordeel van een live show.

van A tot Z dus helemaal te draaien. Je hoeft maar een gil te geven via de social media. En het kan zomaar zijn dat jouw plaat dan in één keer op Radio 80 te horen is. Zoals deze. Cool and the Gang. Ladies Night.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: PBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werden de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau DPA is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen omdat de walvis mogelijk besmettelijke ziektes kan overbrengen. En het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperatuur 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien ook wat zon. En dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Welcome back. We hebben nog een uur te gaan. En dat wil zeggen dat wij nog hele grote plannen hebben met jullie. We gaan onder andere proberen de x-aantal verzoekjes er nog even doorheen te drukken. Nou ja, doorheen drukken klinkt wel heel grof, maar het is wel zo. We hebben strakjes, let wel, strakjes. Katja Gugo, James Brown en Inner Circle. Althans, dat gaan we proberen. En in de tweede helft van dit uur, een beetje, dan wordt er een plaat in de spotlight gezet. En ik kan je bij deze zeggen, dat is niet zomaar de eerste de beste. Want dat is toch wel een hele bijzondere plaat geworden. Althans, dat denk ik. Als je daar nou toevallig ook ideeën over hebt, je kunt rustig een mailtje sturen naar RTW80. Want Ton, die plaat die hebben we al heel lang niet meer gehoord. En die heeft toch wel heel veel betekend voor de geschiedenis. Voor de discothekenmuziek. Of whatever. De Nederlandse top 40 of wat ook. Dan hoef je dat alleen maar te laten weten. En dan gaan we er eventjes een tipje van de sluier oplichten van wat er allemaal mogelijk is. Maar we beginnen met het zusje van Wacko Jacko. Ze leken op een gegeven moment heel erg veel op elkaar. Dus dan weet je eigenlijk al wie dat ik ga bedoelen. Want dit is natuurlijk, laten we heel reëel zijn, Janet. When I think of you, yeah. En dat allemaal op jouw Radio 80.

I Think of You. Yeah. En dat allemaal op jouw Radio 80.

Is maar goed dat jullie niet. Is maar goed dat jullie niet weten hoe dat ik hier zit te zingen op de zolder van deze studio. Want, oh man, dat kan ik jullie gewoon niet aandoen. Want laten we heel eerlijk zijn. James Brown is toch een van de meest gekopieerde en gesampelde artiesten uit de vorige eeuw. Deze is er helaas ook niet meer. David Bowie. I like that.

Altijd mooi om de originele versie te kunnen draaien. David Bowie, die 12 inch was, dat hij in de importmarkt te koop was. Onder andere bij Kareltje of bij Jan van Zonden in Zethovenbosch. Of op de Grote Markt in Antwerpen. Waar dat de speciaalzaken voor Nederland voor de import maxi-singles zeer actief was. Zullen we dat maar zeggen. We zijn alweer toegekomen aan de laatste plaat voor de onderbreking van het regionale nieuws en de reclameblokken. Maar ga niet weg, want we zijn nog zeker minimaal een half uur bij je.

0: En ineens ben je collega-loos, sportloos, festivalloos. Maar stel je eens voor hoe het is om nu dakloos, thuisloos of statusloos te zijn. Kansfonds helpt je anderen te helpen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander.
1: Radio 80 Hit Dossier. Hits van toen en nu. De jaren 70.
2: De jaren 70.
1: De jaren 80.
2: De jaren 80.
1: De jaren 90.
2: De jaren 90.
1: En de hits van nu. Nu. Radio 80 Hit Dossier.
2: Hit Dossier.
1: Elke werkdag van 2 tot 4. Non-stop. Radio 80 Hit Dossier.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Cafés en restaurants in Uitgeest, Castricum en Heilo mogen komende zomer langer open blijven tijdens wedstrijden van het Nederlands elftal op het WK voetbal. De horeca mag tot een uur na afloop van de wedstrijd open blijven, zodat bezoekers de wedstrijd kunnen afkijken. Ondernemers moeten dat wel vooraf melden bij de gemeente. De verruiming geldt alleen binnen. Terrassen sluiten op de normale tijd. Twee jongens werden in de nacht van 14 op 15 februari rond 2 uur mishandeld en beroofd op station Castricum. Eén slachtoffer werd meerdere keren geslagen. De ander moest spullen afgeven, waaronder een jas. De politie gaf 4 verdachten tot deze week de tijd om zich te melden, maar dat gebeurde niet. Daarom worden binnenkort herkenbare beelden van de verdachten openbaar gemaakt. De gemeente Dijk en Waard wil 1,6 miljoen euro investeren in een nieuwe BMX-baan op sportpark De Vork. Voor 7 ton extra kan er ook een wielerparcours komen. BMX-club De Kleidrijvers moet verhuizen vanwege woningbouw op de huidige plek. Op De Vork is ruimte voor de nieuwe banen en bestaande kleedkamers. Als de gemeenteraad akkoord gaat, moet de nieuwe baan zo snel mogelijk worden aangelegd. Het voorstel wordt volgende maand besproken in de raad. Een ongeluk met 6 voertuigen heeft voor veel vertraging gezorgd op de N242 van Herengowaard naar Alkmaar. Het ongeluk gebeurde vrijdag rond het middaguur. Er waren 4 personenauto's en 2 vrachtwagens bij betrokken. Meerdere slachtoffers zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Bergingsvoertuigen bleken nodig om de beschadigde auto's weer op te ruimen. Door de afsluiting van de N242 ontstond op meerdere plekken oponthoud. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
5: Hi! This is...
6: Classics Dance Party.

0: Dance Party met Tom Alberda.
1: En dat ben ik dus. En ja, we hebben het. Je weet inmiddels, we hebben een chatroom. En daar wordt uitgebreid gesproken over dit soort muziek. Santa Esmeralda. En dit was de originele 12-inch. 7 minuten en een heel klein beetje. Zoals dat die in de importmarkt bedoeld was. Waar die dus ook zo te koop was. En dan wordt er dus gezegd in de chatbox. Van hé, hij is niet beschikbaar op Spotify. In jouw versie. Ja, daar kan ik dus weinig aan veranderen. Voor de vaste fans, we weten natuurlijk nu wat er nu gaat komen, toch? Want we hebben er weer een single gevonden. Die in de spotlight mag komen te staan. En in mijn ogen was dat een mega hit. En die mega hit is afkomstig van een album uit 1984. Sterker nog, 14 mei van dat jaar. Want op 14 mei werd dat album Make It Big, waar dat het de tweede studioalbum was van deze band. Werd het wereldwijd werd het nummer gelanceerd op vinyl. En ja, je zult er bijna niet geloven.

Maar later, gelukkig, ze werden wijs. In 1999 werd het ook op CD-single uitgebracht. Zoals ik al zei, op 14 mei 1984 kwam hij uit. De opname vond plaats in, van januari tot april 1984. En in de Summer West Studios in London.

Ik, voordat jullie weggaan. Dan heb ik eigenlijk de single zo eigenlijk al verklapt. Al met al, om het kort en krachtig samen te vatten. Dan moet je het natuurlijk wel doen. Ah, chique idee. Om het kort en krachtig samen te vatten. De plaat die werd in Nederland in het voorjaar van 84 veel gedraaid. Op Hilversum 3 en werd de hit en destijds drie landen hitlijsten. Landelijke hitlijsten, zo moet ik het netjes zeggen. Dat is de nummer 1 positie in de Nederlandse top 40. De hit, nationale hitparade van de Tros. De top 50. En de Europese hitlijsten op Hilversum 3. De Europarade. Ook werd het nog in vele andere...

2 terechtkwam. Met zijn hoogste positie in 2020. Zeg ik het goed? Dat was 946ste plaats. Het is net over de helft. Ja, dat is wel jammer voor die plaat. Uiteindelijk, maar goed. Al met al, we zullen het maar snel gaan beginnen. Want we hebben het natuurlijk over een plaat van Wham. En dan hebben we het over de race. Wake me up before you go-go. Wham, de superplaat van deze week.

0: is Classics Dance Party.
1: En laten we heel real zijn. Wham! Met deze plaat is met recht. Oprecht is het de plaat van deze week geworden. Want ik denk namelijk dat er nog veel meer van die pareltjes in omloop zijn. Maar je hoeft het alleen maar aan te geven. Stuur even een mailtje of een appie of wat dan ook via de social media kanalen naar de Classic Dance Party. En misschien zit volgende week jouw plaat wel in deze uitzending.

Ook alweer een van deze pareltjes. Third World. En dat allemaal op jouw Radio 80. Het kan gewoon niet gek genoeg. Je hoeft het maar te roepen en je hoort zo.

Dat was hij dan ook echt helemaal, Third World. En dat allemaal op jouw radio 80. Maar ja, je hebt het misschien al in de gaten. Er is een tijd. Ja. En die tijd is nu gekomen. Want er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En de tijd van gaan is nu bijna gekomen. Want het zit er weer op voor deze week. Ik heb nog één plaat te gaan en ja, die kan ik helaas niet helemaal draaien voor jullie. Je hoeft zometeen ook de radio echt niet voor mij uit te zetten. Is echt niet nodig. Want wij zijn er namelijk van RTW 80. Van jouw Radio 80. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. En dan met de beste ideale muziekmix. Voor ieder wat wils. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren. En zeer zeker tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde zender. Zijn we er weer. En je kunt nu al, als je wil. En als je het niet wil, mag je het ook natuurlijk. Maar kun je je verzoekjes al kwijt in de mailbox van RTV 80. En die zorgen dan wel dat het bij mij komt. En dan uiteindelijk hoor jij jouw plaat volgende week. In, misschien wel in deze uitzending. Wat mij betreft, bedankt voor het luisteren. En zeer zeker tot volgende week.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour.

0: Labour en wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op en Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van minstens 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Israël meldt dat in Gaza een hoge Hamas-commandant is gedood. Hij zou een van de laatste nog levende kopstukken zijn van de terreuraanval van 7 oktober 2023. Volgens het Israëlische leger werd hij gedood bij een luchtaanval. Voorafgaand aan de finale van het Eurovisie Songfestival hebben in Wenen enkele duizenden mensen gedemonstreerd tegen deelname van Israël. Ze vinden dat de organisatie met twee maten meet. Rusland mag niet meedoen vanwege de oorlog in Oekraïne, maar Israël is wel toegelaten. De demonstranten in de Oostenrijkse hoofdstad mochten niet in de buurt komen van het evenementencomplex waar vanavond de finale van het Songfestival wordt gehouden. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 2.

0: Voor iemand met psychische klachten is het niet altijd gemakkelijk om daar zelf over te beginnen. Daarom kan het veel betekenen als jij het bent die het gesprek start. Zo maak je de klachten bespreekbaar en hou je diegene dichtbij. Ernaar vragen voelt misschien erg persoonlijk, maar je kunt de ander er echt mee helpen. Begin anders eens met een simpele: hey, hoe gaat het nu echt met je? Of ga voor meer tips om een gesprek te starten naar heyhetisoké.nl.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton de Alberda.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Zaterdagmiddag zijn een scooter en een auto met elkaar in botsing gekomen op de Berenkoog in Alkmaar. De bestuurder van de scooter raakte gewond en is na behandeling in de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig het letsel is, is nog niet bekend. De scooter raakte volledig vernield en ook de auto liep schade op. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Alkmaar en Dijk en Waard maken zich zorgen over plannen van de provincie voor bedrijventerrein Boekelermeer. De provincie wil het terrein mogelijk aanwijzen als industrieterrein van provinciaal belang. Volgens de gemeenten is dat te streng en komt er dan minder ruimte voor bedrijven die moeten verhuizen vanwege woningbouw langs het Alkmaars kanaal. Ook vrezen zij extra druk op de toch al schaarse bedrijventerreinen in Noord-Holland-Noord. Een automobilist en een fietser zijn vrijdagavond met elkaar in botsing gekomen op de Zomerweg in Castricum. Het ongeluk gebeurde rond 8:15 nadat de bestuurder de fietser over het hoofd zag. De vrouw is nagekeken in de ambulance vanwege pijnklachten, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie kwam ter plaatse om het verkeer te regelen en het ongeval af te handelen. Ondernemers in Egmond aan Zee zijn boos over wegwerkzaamheden in de Voorstraat en Prins Hendrikstraat vanaf 1 juni midden in het toeristische seizoen. Ze vinden de planning onbegrijpelijk en zeggen dat de gemeente te laat heeft gecommuniceerd. Volgens ondernemers zorgen eerdere werkzaamheden al voor files en omzetverlies. Ze vrezen nu opnieuw overlast, klachten en annuleringen en vragen om uitstel tot na de zomer. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: alkmaar@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Félicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend en ze hebben opgeroepen om Tutsi's te vermoorden. Ook zou hij een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Er vielen naar schatting 800.000 doden. Het straftribunaal in Den Haag oordeelde 3 jaar geleden dat hij dement werd en niet terecht kon staan. Félicien Kabuga was in de 90. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie.

0: De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiaanse Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiaanse premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. Bij de zoektocht naar een vermiste Nederlander op Saba hebben de autoriteiten de hulp ingeroepen van het publiek. Er zijn een foto en een signalement verspreid. De politie wil ook weten of mensen hem een lift hebben gegeven of dat er camerabeelden van hem zijn. De Nederlander van 53 keerde woensdag niet terug van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en er worden speurhonden ingezet. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: Wij bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Cafés en restaurants in Uitgeest, Castricum en Heilo mogen komende zomer langer open blijven tijdens wedstrijden van het Nederlands elftal op het WK voetbal. De horeca mag tot een uur na afloop van de wedstrijd open blijven, zodat bezoekers de wedstrijd kunnen afkijken. Ondernemers moeten dat wel vooraf melden bij de gemeente. De verruiming geldt alleen binnen. Terrassen sluiten op de normale tijd. Alkmaar en Dijk en Waard maken zich zorgen over plannen van de provincie voor bedrijventerrein Boekelermeer. De provincie wil het terrein mogelijk aanwijzen als industrieterrein van provinciaal belang. Volgens de gemeenten is dat te streng en komt er dan minder ruimte voor bedrijven die moeten verhuizen vanwege woningbouw langs het Alkmaarskanaal. Ook vrezen zij extra druk op de toch al schaarse bedrijventerreinen in Noord-Holland-Noord. D66 Dijk en Waard heeft een nieuwe voorzitter. Jacob Hilbrands neemt het stokje over van Michael Veelders, wiens termijn erop zat. Hilbrands was eerder al actief binnen D66 en moet met zijn ervaring helpen bij de plannen van de partij voor de komende jaren. Volgens fractievoorzitter Daan Pfeiffer kan Hilbrands een belangrijke bijdrage leveren aan de ambities van D66 in Dijk en Waard. Twee auto's zijn vrijdag aan het einde van de middag hard op elkaar gebotst op de kruising van de Rustenburgerweg en de Jan Glijnisweg in Herugowaard. Waarschijnlijk ging het mis door een voorrangsfout. Beide auto's raakten zwaar beschadigd. Ambulancepersoneel heeft meerdere inzittenden nagekeken, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Door het ongeluk was er korte tijd verkeershinder. De politie onderzoekt de oorzaak verder. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou dus de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder, van rond de 30, zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Felicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn achter de slachting door Hutus onder Tutsis. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement. Hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Het weer, opklaringen, vannacht weer periode met regen. Morgen bewolkt en wat regen, later stevige buien. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
6: Typisch 80 presenteert... Meer muziek in het weekend met Live in Kansen.

Zo. En vanuit deze prachtige hoek, Jan Willem, gaan wij het doen.

0: Live in concert.
1: Live in concert.
2: Voor iedereen die er toen bij was. En voor die er nu staat en ons echt een prachtige avond aan bezorgd is.

Chong Lin, ladies and gentlemen. Cheers.

0: to the left.
1: Thank you.
2: Forget it.

0: Met afdelingen in heel Nederland zijn we altijd dichtbij. Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
1: Zaterdagmiddag van 4 tot 6. The Basics. Dit programma biedt een platform aan nieuwe, onbekende en lokale bands en muzikanten. Je hoort de muziek van deze bands, interviews met de bandleden, of je hoort ze live spelen tijdens de uitzending. Presentator René Bremmers neemt je mee met vergeten klassiekers en onbekende pareltjes. Dus met andere woorden, muziek, muziek en nog meer muziek. Dat wordt aangevuld met de wekelijkse agenda van concerten, festivals, evenementen en een maandelijkse column van Karin Kleinmeer. Tune in op de zaterdag van 4 tot 6 op Radio 80.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Cafés en restaurants in Uitgeest, Castricum en Heilo mogen komende zomer langer open blijven tijdens wedstrijden van het Nederlands elftal op het WK voetbal. De horeca mag tot een uur na afloop van de wedstrijd open blijven, zodat bezoekers de wedstrijd kunnen afkijken. Ondernemers moeten dat wel vooraf melden bij de gemeente. De verruiming geldt alleen binnen. Terrassen sluiten op de normale tijd. Twee jongens werden in de nacht van 14 op 15 februari rond 2 uur mishandeld en beroofd op station Castricum. Eén slachtoffer werd meerdere keren geslagen. De ander moest spullen afgeven, waaronder een jas. De politie gaf 4 verdachten tot deze week de tijd om zich te melden, maar dat gebeurde niet. Daarom worden binnenkort herkenbare beelden van de verdachten openbaar gemaakt. De gemeente Dijk en Waard wil 1,6 miljoen euro investeren in een nieuwe BMX-baan op sportpark De Vork. Voor 7 ton extra kan er ook een wielerparcours komen. BMX-club De Kleidrijvers moeten verhuizen vanwege woningbouw op de huidige plek. Op De Vork is ruimte voor de nieuwe banen en bestaande kleedkamers. Als de gemeenteraad akkoord gaat, moet de nieuwe baan zo snel mogelijk worden aangelegd. Het voorstel wordt volgende maand besproken in de raad. Een ongeluk met 6 voertuigen heeft voor veel vertraging gezorgd op de N242 van Herengowaard naar Alkmaar. Het ongeluk gebeurde vrijdag rond het middaguur. Er waren 4 personenauto's en 2 vrachtwagens bij betrokken. Meerdere slachtoffers zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Bergingsvoertuigen bleken nodig om de beschadigde auto's weer op te ruimen. Door de afsluiting van de N242 ontstond op meerdere plekken oponthoud. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Te veel woorden, te veel sterren, te veel woorden draaien in mijn kop. Te veel woorden, te veel muren.

0: Soms weet je precies wat je wil. Live in concert.
1: Ach, kom op jongens, laten we even z'n allen doen. 1, 2, 3.

Ik smeer wat brood, ik doe een gymbroek in een tas en loop met ze mee, zoals elke morgen. De schoolbel is gegaan, ik zie ze allemaal zo vrolijk binnengaan.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moest daarbij de benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is de man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De Vlaamse publieke omroep, de VRT, eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroep.

0: groepen laten stemmen over deelnemende landen. En ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Félicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend. Ze hebben opgeroepen om Tutsis te vermoorden. Ook zou hij een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Het straftribunaal in Den Haag hoorde 3 jaar geleden dat hij dement was. Hij is niet berecht. Het weer, opklaringen, vannacht periode met regen. Morgen bewolkt en wat regen en 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Seizoen met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het Hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klap. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het Hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. De Vlaamse publieke omroep VRT eist dat welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. Ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. Ibrahim Afellay stopt als assistent-trainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet terug te keren. De uitzending had in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt ook dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistent-trainer voor Peter Bos. Het weer. Vanuit het westen trekt vannacht af en toe regen over het land. Het koelt af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt en eerst wat regen. Later stevige buien met ook kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn het geleden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: het een man van 31 uit de provincie Modena met psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Félicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn geweest achter de slachting van Tutsi. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement. Hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op en Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over twee duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later volgen ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was NOS.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.